0: Donderdag 4 juni, dit is het nieuws uit Nienhoven. De stad Nienhoven organiseert van 1 tot en met 3 juli een aangepast sportkamp voor mensen met een fysieke of mentale beperking. De deelnemers kunnen gedurende 3 dagen kennis maken met verschillende sport- en spelactiviteiten zoals balspelen, atletiek, boogschieten en bewegen op muziek. Het kamp vindt plaats in sporthal Sportstekske en staat onder begeleiding van ervaren monitoren. Alle details lees je op radioninoven.be. Jana Ravijts uit Geraarsbergen is verkozen tot nieuwe Instagram-ambassadeur van Ninja Shopping. Na een oproep in april ging het shoppingcentrum op zoek naar een enthousiaste content creator die het centrum tot het einde van dit jaar op sociale media vertegenwoordigt. De keuze viel op Jana Ravijts uit Geraarsbergen, die al 10 jaar actief is als influencer. Jana wil Ninja op een spontane en authentieke manier in de kijker zetten en de sfeer van het winkelcentrum delen met haar volgers. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
1: We love Nienhoven.

0: 95 FM, DAB Plus en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Er komen veel reacties op het overlijden van Margriet Hermans. Zo reageert Jaak Vermeijer geschrokken op de snelheid hoe alles is verlopen. Voormalig tv-gezicht Johan Verstreken schrijft online dat hij Margriet zal missen. Voormalig Vlaams minister-president Geert Bourgeois zegt dat Vlaanderen een enthousiasmerende vrouw verliest. En ook premier Bart De Wever betuigt zijn medeleven. Hij was destijds haar politieke collega bij de partij ID21. En de Vlaamse tv-zenders hebben hun programmering aangepast met programma's uit een archief. Bijna 7 op 10 van de Belgische bedrijven beoordeelt het economisch klimaat in ons land als negatief, tot zelfs zeer negatief. Blijkt uit een enquête van werkgeversorganisatie VOCA. Die zegt dat de regering de begroting niet mag saneren op de kap van de bedrijven, want die zorgen voor jobs en welvaart, zegt VOCA. De ochtendploeg bij Volvo Car Gent kan straks opnieuw niet aan het werk. Dat komt door de staking bij Plasman, een toeleverancier van Volvo. 4.500 arbeiders zijn zo economisch werkloos. De staking bij Plasman brak uit na het nieuws dat een verwachte opdracht niet meer naar Plasman gaat. De Amerikaanse president Trump gaat in juli naar de NAVO-top in Turkije. 32 lidstaten komen daar samen in Ankara. Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio benadrukt dat een hervorming van de NAVO zich opdringt. Trump is al een tijdje kritisch voor de NAVO, omdat vooral Europese landen de oorlog van de Amerikanen tegen Iran niet steunen.
3: Big applause for the winner, the European champion, Demi Vollering.
2: En de Nederlandse Demi Vollering heeft de 5e etappe gewonnen in de Ronde van Italië voor vrouwen. Anna van der Breggen was 2e en blijft de leidster. De regen trekt weg bij minima rond 15 graden. Daarna donderdag met buien en onweer en 18 graden. Vrijdag af en toe zon, maar de kans op regen die blijft.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: Donderdag 4 juni, dit is het nieuws uit Nienhoven. De stad Nienhoven organiseert van 1 tot en met 3 juli een aangepast sportkamp voor mensen met een fysieke of mentale beperking. De deelnemers kunnen gedurende 3 dagen kennis maken met verschillende sport- en spelactiviteiten zoals balspelen, atletiek, boogschieten en bewegen op muziek. Het kamp vindt plaats in sporthal Sportstekske en staat onder begeleiding van ervaren monitoren. Alle details lees je op radioninove.be. Jana Ravijts uit Geraarsbergen is verkozen tot nieuwe Instagram-ambassadeur van Ninja Shopping. Na een oproep in april ging het shoppingcentrum op zoek naar een enthousiaste content creator die het centrum tot het einde van dit jaar op sociale media vertegenwoordigt. De keuze viel op Jana Ravijts uit Geraarsbergen, die al 10 jaar actief is als influencer. Jana wil Ninja op een spontane en authentieke manier in de kijker zetten en de sfeer van het winkelcentrum delen met haar volgers. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
1: We love Nienhoven.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Er komen veel reacties op het overlijden van Margriet Hermans. Zo reageert Jacques Vermeijeren geschrokken op de snelheid hoe alles is verlopen. Voormalig tv-gezicht Johan Verstreken schrijft online dat hij Margriet zal missen. Voormalig Vlaams minister-president Geert Bourgeois zegt dat Vlaanderen een enthousiasmerende vrouw verliest. En ook premier Bart De Wever betuigt zijn medeleven. Hij was destijds haar politieke collega bij de partij ID21. En de Vlaamse tv-zenders hebben hun programmering aangepast met programma's uit een archief. Bijna 7 op 10 van de Belgische bedrijven beoordeelt het economisch klimaat in ons land als negatief, tot zelfs zeer negatief. Blijkt uit een enquête van werkgeversorganisatie VOCA. Die zegt dat de regering de begroting niet mag saneren op de kap van de bedrijven, want die zorgen voor jobs en welvaart, zegt VOCA. De ochtendploeg bij Volvo Car Gent kan straks opnieuw niet aan het werk. Dat komt door de staking bij Plasman, een toeleverancier van Volvo. 4.500 arbeiders zijn zo economisch werkloos. De staking bij Plasman brak uit na het nieuws dat een verwachte opdracht niet meer naar Plasman gaat. De Amerikaanse president Trump gaat in juli naar de NAVO-top in Turkije. 32 lidstaten komen daar samen in Ankara. Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio benadrukt dat een hervorming van de NAVO zich opdringt. Trump is al een tijdje kritisch voor de NAVO, omdat vooral Europese landen de oorlog van de Amerikanen tegen Iran niet steunen.
3: Big applause for the winner, the European champion, Demi Vollering.
2: En de Nederlandse Demi Vollering heeft de 5e etappe gewonnen in de Ronde van Italië voor vrouwen. Anna van der Breggje was 2e en blijft de leidster. De regen trekt weg bij minima rond 15 graden. Daarna donderdag met buien en onweer en 18 graden. Vrijdag af en toe zon, maar de kans op regen die blijft.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: Donderdag 4 juni, dit is het nieuws uit Nienhoven. De stad Nienhoven organiseert van 1 tot en met 3 juli een aangepast sportkamp voor mensen met een fysieke of mentale beperking. De deelnemers kunnen gedurende 3 dagen kennis maken met verschillende sport- en spelactiviteiten zoals balspelen, atletiek, boogschieten en bewegen op muziek. Het kamp vindt plaats in sporthal Sportstikske en staat onder begeleiding van ervaren monitoren. Alle details lees je op radioninhoven.be. Jana Ravijts uit Geraarsbergen is verkozen tot nieuwe Instagram-ambassadeur van Ninja Shopping. Na een oproep in april ging het shoppingcentrum op zoek naar een enthousiaste content creator die het centrum tot het einde van dit jaar op sociale media vertegenwoordigt. De keuze viel op Jana Ravijts uit Geraarsbergen, die al 10 jaar actief is als influencer. Jana wil Ninja op een spontane en authentieke manier in de kijker zetten en de sfeer van het winkelcentrum delen met haar volgers. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
1: We love Nienhof.

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Er komen veel reacties op het overlijden van Margriet Hermans. Zo reageert Jaak Vermeijeren geschrokken op de snelheid hoe alles is verlopen. Voormalig tv-gezicht Johan Verstreken schrijft online dat hij Margriet zal missen. Voormalig Vlaams minister-president Geert Bourgeois zegt dat Vlaanderen een enthousiasmerende vrouw verliest. En ook premier Bart De Wever betuigt zijn medeleven. Hij was destijds haar politieke collega bij de partij ID21. En de Vlaamse tv-zenders hebben hun programmering aangepast met programma's uit een archief. Bijna 7 op 10 van de Belgische bedrijven beoordeelt het economisch klimaat in ons land als negatief, tot zelfs zeer negatief. Blijkt uit een enquête van werkgeversorganisatie VOCA. Die zegt dat de regering de begroting niet mag saneren op de kap van de bedrijven, want die zorgen voor jobs en welvaart, zegt VOCA. De ochtendploeg bij Volvo Car Gent kan straks opnieuw niet aan het werk. Dat komt door de staking bij Plasman, een toeleverancier van Volvo. 4.500 arbeiders zijn zo economisch werkloos. De staking bij Plasman brak uit na het nieuws dat een verwachte opdracht niet meer naar Plasman gaat. De Amerikaanse president Trump gaat in juli naar de NAVO-top in Turkije. 32 lidstaten komen daar samen in Ankara. Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio benadrukt dat een hervorming van de NAVO zich opdringt. Trump is al een tijdje kritisch voor de NAVO, omdat vooral Europese landen de oorlog van de Amerikanen tegen Iran niet steunen.
3: Big applause for the winner, the European champion, Demi Vollering.
2: En de Nederlandse Demi Vollering heeft de 5e etappe gewonnen in de Ronde van Italië voor vrouwen. Anna van der Breggen was 2e en blijft de leidster. De regen trekt weg bij minima rond 15 graden. Daarna donderdag met buien en onweer en 18 graden. Vrijdag af en toe zon, maar de kans op regen die blijft.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove. We love you.

0: Kus.
1: Donderdag 4 juni, dit is het nieuws uit Nienhoven. De stad Nienhoven organiseert van 1 tot en met 3 juli een aangepast sportkamp voor mensen met een fysieke of mentale beperking. De deelnemers kunnen gedurende 3 dagen kennis maken met verschillende sport- en spelactiviteiten zoals balspelen, atletiek, boogschieten en bewegen op muziek. Het kamp vindt plaats in sporthal Sportstekske en staat onder begeleiding van ervaren monitoren. Alle details lees je op radioninhoven.be. Jana Ravijts uit Geraarsbergen is verkozen tot nieuwe Instagram-ambassadeur van Ninja Shopping. Na een oproep in april ging het shoppingcentrum op zoek naar een enthousiaste content creator die het centrum tot het einde van dit jaar op sociale media vertegenwoordigt. De keuze viel op Jana Ravijts uit Geraarsbergen, die al 10 jaar actief is als influencer. Jana wil Ninja op een spontane en authentieke manier in de kijker zetten en de sfeer van het winkelcentrum delen met haar volgers. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
2: We love Nienhoven.

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: De fiscale hervormingen van de federale regering zijn een stap dichterbij, want de Kamercommissie Financiën heeft die goedgekeurd. Zo stijgt de belastingvrije som op je inkomen. De regering wil zo het verschil tussen werken en niet werken groter maken. Met minstens 500 euro, zegt minister Jan Jambon.
2: Het moet een incentive zijn voor mensen om te gaan werken. Dat is de afstand tussen degenen die uitkeringen trekken en niet werken of niet meer werken, met alle verdiensten daarbij. En degenen die wel nog zouden moeten gaan werken en in een uitkering zitten.
1: De regering wil ook de werkbonus versterken, waarbij werknemers met een lager loon minder sociale bijdrage moeten betalen. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza-stad zijn 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. 7 mensen kwamen om bij aanvallen op appartementen en Israël viel ook een huis aan in een vluchtelingenkamp. Daar zijn er ook 15 gewonden. Er is nog geen echt tastbare vooruitgang in de vredesgesprekken tussen Iran en de VS. Dat zegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Maar volgens Trump is een deal dan weer wel dichtbij.
3: Immediately upon signing the memorandum of understanding, the Hormuz Strait will open. And it'll open up quickly.
1: Volgens Iran is dat weer nog niet zeker of ze de komende tijd weer snel aan tafel gaan. Er zou wel een akkoord zijn tussen Israël en Libanon over een staakt het vuren, maar tegelijk is bij een Israëlische aanval op een ambulance in het zuiden een hulpverlener gedood, een collega raakte gewond. En de Democratische Republiek Congo heeft in Luik 0-0 gelijk gespeeld tegen Denemarken. Het was een oefenmatch in de aanloop naar het WK voetbal. De Denen zullen daar niet bij zijn, Congo voor het eerst sinds de jaren 70. De Congolese nationale ploeg is hier door de dreiging van het ebola-virus in eigen land. We beginnen straks met buien en onweer en 18 graden en vrij veel wind. Die zone trekt door Vlaanderen, gevolgd door opklaringen. Morgen af en toe zon, maar de kans op regen blijft.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste car wash van Ninove? Car Wash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste car wash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
2: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
3: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
2: Ah, dan doen we het allebei, hè?
3: Voilà.
4: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
4: Dubbel plezier van hier.
6: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
7: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel. In

0: Donderdag 4 juni, dit is het nieuws uit Nienhoven. De stad Nienhoven organiseert van 1 tot en met 3 juli een aangepast sportkamp voor mensen met een fysieke of mentale beperking. De deelnemers kunnen gedurende 3 dagen kennis maken met verschillende sport- en spelactiviteiten zoals balspelen, atletiek, boogschieten en bewegen op muziek. Het kamp vindt plaats in sporthal Sportstekske en staat onder begeleiding van ervaren monitoren. Alle details lees je op radioninhoven.be. Jana Ravijts uit Geraarsbergen is verkozen tot nieuwe Instagram-ambassadeur van Ninja Shopping. Na een oproep in april ging het shoppingcentrum op zoek naar een enthousiaste content creator die het centrum tot het einde van dit jaar op sociale media vertegenwoordigt. De keuze viel op Jana Ravijts uit Geraarsbergen, die al 10 jaar actief is als influencer. Jana wil Ninja op een spontane en authentieke manier in de kijker zetten en de sfeer van het winkelcentrum delen met haar volgers. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
1: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
2: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
1: Doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
3: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
1: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
6: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
7: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
8: Juwelier Nachtergale,
9: we helpen je graag.
10: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Nienhoven.
11: Zeg, zin in een koffietje?
12: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
11: Ah, wel, we doen het allebei.
12: Ja.
10: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
13: Ninja Shopping.
10: Dubbel plezier van hier.

0: Lammers, Ruben van Gucht, Blackprint, Roddy Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansie, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets.
2: We love Ninove.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De fiscale hervormingen van de federale regering zijn een stap dichterbij, want de Kamercommissie Financiën heeft die goedgekeurd. Zo stijgt de belastingvrije som op je inkomen. De regering wil zo het verschil tussen werken en niet werken groter maken. Met minstens 500 euro, zegt minister Jan Jambon.
3: Het moet een incentive zijn voor mensen om te gaan werken. Dat is de afstand tussen degenen die uitkeringen trekken en niet werken of niet meer werken, met alle verdiensten daarbij. En degenen die wel nog zouden moeten gaan werken en in een uitkering zitten.
2: De regering wil ook de werkbonus versterken, waarbij werknemers met een lager loon minder sociale bijdrage moeten betalen. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza-stad zijn 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. 7 mensen kwamen om bij aanvallen op appartementen en Israël viel ook een huis aan in een vluchtelingenkamp. Daar zijn er ook 15 gewonden. Er is nog geen echt tastbare vooruitgang in de vredesgesprekken tussen Iran en de VS. Dat zegt Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Maar volgens Trump is een deal dan weer wel dichtbij.
4: Immediately upon signing the memorandum of understanding, the Hormuz Strait will open. And it'll open up quickly.
2: Volgens Iran is dat weer nog niet zeker of ze de komende tijd weer snel aan tafel gaan. Er zou wel een akkoord zijn tussen Israël en Libanon over een staakt het vuren, maar tegelijk is bij een Israëlische aanval op een ambulance in het zuiden een hulpverlener gedood, een collega raakte gewond. En de Democratische Republiek Congo heeft in Luik 0-0 gelijk gespeeld tegen Denemarken. Het was een oefenmatch in de aanloop naar het WK voetbal. De Denen zullen daar niet bij zijn, Congo voor het eerst sinds de jaren 70. De Congolese nationale ploeg is hier door de dreiging van het ebola-virus in eigen land. We beginnen straks met buien en onweer en 18 graden en vrij veel wind. Die zone trekt door Vlaanderen, gevolgd door opklaringen. Morgen af en toe zon, maar de kans op regen blijft.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek.
5: Radio Ninove. Goedemorgen,

Miles Smith en Stay If You Wanna Dance. Een fijne morgen. Een dansje placeren op deze donderdag is helemaal geen probleem met de heren van Soul Sister. Hou je klaar, daar gaan we met The Way to Your Heart.

0: geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale,
2: we helpen je graag.
3: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
4: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
3: Ah, dan doen we het allebei, hè?
4: Voilà.
5: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
6: Ninja Shopping.
5: Dubbel plezier van hier.

0: Ruben van Gucht, Black Print, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansie, Louis Filon, Greg Ass, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets!

0: ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorte doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorte is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorte terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorte.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorte. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
2: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

Sugar Babes met Ugly bij Radio Rienhove. De familiegroep Dementie organiseert een gezellig lunchmoment voor personen met dementie en hun mantelzorgers. Aansluitend is er ook een stadswandeling. Deelnemen kost €5 per persoon. De wandeling vindt plaats vrijdag 26 juni om 11:30. Inschrijven kan je wel maar doen tot en met volgende week dinsdag. Alle informatie vind je op de website van Radio Rienhove bij de activiteitenkalender.

0: Donna Summer met Could It Be Magic. Zometeen Avicii en Aloe Black met SOS na de actualiteit van bij ons. Goedemorgen.
1: Donderdag 4 juni, dit is het nieuws uit Ninove. De stad Ninove organiseert van 1 tot en met 3 juli een aangepast sportkamp voor mensen met een fysieke of mentale beperking. De deelnemers kunnen gedurende 3 dagen kennis maken met verschillende sport- en spelactiviteiten zoals balspelen, atletiek, boogschieten en bewegen op muziek. Het kamp vindt plaats in sporthal Sportstekske en staat onder begeleiding van ervaren monitoren. Alle details lees je op radioninove.be. Jana Ravijts uit Geraarsbergen is verkozen tot nieuwe Instagram-ambassadeur van Ninja Shopping. Na een oproep in april ging het shoppingcentrum op zoek naar een enthousiaste content creator die het centrum tot het einde van dit jaar op sociale media vertegenwoordigt. De keuze viel op Jana Ravijts uit Geraarsbergen, die al 10 jaar actief is als influencer. Jana wil Ninja op een spontane en authentieke manier in de kijker zetten en de sfeer van het winkelcentrum delen met haar volgers. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
2: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Ninove.
3: Love Ninove.

Bong Dinky Toys met Out in the Streets. Goedemorgen Radio Nienhoven. Oh, ik moet even deze kant op. Sorry, dan doen we het nog eens opnieuw. Out in the Streets, Dinky Toys. Hoppakee. Het wordt vandaag een wisselvallige dag, maar dat had je al begrepen hier in Nienhoven. Temperatuur zit nog redelijk oké. Een 18 graden vandaag, maar vooral wisselvallig weer. Als we dan even kijken naar vrijdag, wel, dan krijg je meer van hetzelfde. Dat ik beter nieuws had, maar het weekend kondigt zich voornamelijk droog aan, maar wel bewolkt. Temperatuur zit rond de 19 graden.

0: Radio Ninove, nieuws.
1: De fiscale hervormingen van de federale regering zijn een stap dichterbij, want de Kamercommissie Financiën heeft die goedgekeurd. Zo stijgt de belastingvrije som op je inkomen. De regering wil zo het verschil tussen werken en niet werken groter maken. Met minstens 500 euro, zegt minister Jan Jambon.
2: Het moet een incentive zijn voor mensen om te gaan werken. Dat is de afstand tussen degenen die uitkeringen trekken en niet werken of niet meer werken, met alle verdiensten daarbij. En degenen die wel nog zouden moeten gaan werken en in een uitkering zitten.
1: De regering wil ook de werkbonus versterken, waarbij werknemers met een lager loon minder sociale bijdrage moeten betalen. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza-stad zijn 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. 7 mensen kwamen om bij aanvallen op appartementen en Israël viel ook een huis aan in een vluchtelingenkamp. Daar zijn er ook 15 gewonden. Er is nog geen echt tastbare vooruitgang in de vredesgesprekken tussen Iran en de VS. Dat zegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Maar volgens Trump is een deal dan weer wel dichtbij.
3: Immediately upon signing the memorandum of understanding, the Hormuz Strait will open. And it'll open up quickly.
1: Volgens Iran is dat weer nog niet zeker of ze de komende tijd weer snel aan tafel gaan. Er zou wel een akkoord zijn tussen Israël en Libanon over een staakt het vuren, maar tegelijk is bij een Israëlische aanval op een ambulance in het zuiden een hulpverlener gedood, een collega raakte gewond. En de Democratische Republiek Congo heeft in Luik 0-0 gelijk gespeeld tegen Denemarken. Het was een oefenmatch in de aanloop naar het WK voetbal. De Denen zullen daar niet bij zijn, Congo voor het eerst sinds de jaren 70. De Congolese nationale ploeg is hier door de dreiging van het ebola-virus in eigen land. We beginnen straks met buien en onweer en 18 graden en vrij veel wind. Die zone trekt door Vlaanderen, gevolgd door opklaringen. Morgen af en toe zon, maar de kans op regen blijft.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

Dat is bijna zover. Het is niets van te merken. Ja, niemand is in stemming voor het WK. Dat is heel raar, maar het is zo. Dus misschien dat we nu wel ver gaan geraken. We zullen het zien. Maandag de 15e tegen Egypte. Mijn twee zonen zijn gespecialiseerd in de voetbal. Ik niet. En ze vertellen me dat ze gaan verliezen tegen Egypte. Dus ik weet het niet. We zullen zien. Dai Dai, dat is Shakira. Met het liedje van het aanstormende WK. Fijne morgen. Shakira.

0: beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
1: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
0: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
2: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

0: verplaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
2: Hey!

0: Ruben van Gucht, Black Print, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansie, Louis Filon, Greg Ass, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninoven. Koop nu je tickets.
2: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke. Recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninoven.be.

0: Een van de beste liedjes uit de 90s. Als je het mij vraagt, dat doe je niet, maar ik geef toch mijn mening. Mark Morrison met Return of the Mac. Fijne morgen. Vandaag donderdag. Donderdag 4 juni op de kalender van Thibaut van den Nabelen wordt teruggeblikt naar 4 juni 1975. De geboorte van de spraakmakende actrice Angelina Jolie, Amerikaanse actrice en fotomodel. 75, even rekenen. Birthday voor Angelina. Hoeveel? 51, dat heb je goed geraden. Ook jarig vandaag is Lucas Poldoski, Duitse voetballer geweest. Hij blaast ook 41 kaarsjes uit vandaag. 41, 41, niet ook, maar 41 kaarsjes blaast hij uit. Jarig ook Chris van Tongelen, de begenadigde zinger, zanger van bij de Romeo's. En ook Golden Globe winnaar in Familie, denk ik. Blaast vandaag 58 kaarsjes uit. Martin Ermst, dat is een Engels professioneel darter. Man met een baard en bril, 70 jaar. Volgens mij speelt hij nog, ik zie die af en toe, denk ik. Dr. Root uit Amerika, Westheimer. Dr. Root zou er 98 zijn geworden, maar is vorig jaar heen gegaan. Als jij jarig bent vandaag op deze 4e juni, dan wens ik je een gelukkige verjaardag.
1: Radio Ninove.

0: Exile met de kusjes all over. Zometeen Reggie en Lara Tesoro met de Bounce na de actualiteit van bij ons.
1: Donderdag 4 juni, dit is het nieuws uit Ninove. De stad Ninove organiseert van 1 tot en met 3 juli een aangepast sportkamp voor mensen met een fysieke of mentale beperking. De deelnemers kunnen gedurende 3 dagen kennis maken met verschillende sport- en spelactiviteiten zoals balspelen, atletiek, boogschieten en bewegen op muziek. Het kamp vindt plaats in sporthal Sportstekske en staat onder begeleiding van ervaren monitoren. Alle details lees je op radioninove.be. Jana Ravijts uit Geraarsbergen is verkozen tot nieuwe Instagram-ambassadeur van Ninja Shopping. Na een oproep in april ging het shoppingcentrum op zoek naar een enthousiaste content creator die het centrum tot het einde van dit jaar op sociale media vertegenwoordigt. De keuze viel op Jana Ravijts uit Geraarsbergen, die al 10 jaar actief is als influencer. Jana wil Ninja op een spontane en authentieke manier in de kijker zetten en de sfeer van het winkelcentrum delen met haar volgers. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
2: Zeg, zin in een koffietje?
3: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
2: Ah wel, we doen het allebei.
3: Ja.
4: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
4: Dubbel plezier van hier.
6: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
7: Juwelier Nachtergale.
8: We helpen je graag.
9: We love Ninove.

OMD met Enola Gay bij Radio Nienhoven. Een wisselvallige dag, vandaag 18 graden wordt het. Morgen hetzelfde weerbeeld. Het weekend kondigt zich droog aan, temperatuur rond de 19 graden. Droog, maar wel

De social media zijn overspoeld, ook logisch eigenlijk, met het overlijden van Margriet Hermans en heel veel reacties van mensen die haar gekend hebben. Ik heb ze een paar keer ontmoet, ik ken ze niet persoonlijk, maar wat mijn eerste herinnering was aan Margriet Hermans is, ik zag Margriet ooit op de kermis in Herne, maar dat is verdorie Jan lang geleden, dat was volgens mij ergens nog in de jaren 80. Ik zou denken tweede helft van de jaren 80, ik ben vrij zeker. Tweede helft van de jaren 80. En daar trad ze toen op, want ze was ja, geweldig populair, had liedjes. En dat deed ze voortreffelijk. En ik weet nog dat ze ja, eigenlijk de hele zaal meteen vastgreep. En dat ze ook ja, heel veel humor had op het podium. Ik was toen een heel klein manneke, maar dat is me toch bijgebleven. Ook de techniek. Want ik was al geïnteresseerd in muziek en discobars natuurlijk. Dat toen op een DAT-cassetje stond, al haar muziek niet met een orkest. Maar dat is mij wel bijgebleven. En fantastisch, sympathieke madame. Altijd nuchter op de tv. En veel te vroeg heen gegaan. Dit pluk ik even uit het archief. Laissez-vous le bon temps, Jacqueline. Van

0: via 95 FM, DAB Plus en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: We hebben vorig jaar met z'n allen voor ruim 18 miljard euro online inkopen gedaan. Dat is ruim 5% meer dan in 2024. De cijfers komen van de Belgische e-commerce federatie Bekom. Het zijn wel vooral buitenlandse webshops die met de winst gaan lopen ten koste van onze economie. Ruim 6 op de 10 Belgen kopen op Chinese websites als Shein. 8 op de 10 ouders staan achter het smartphoneverbod op school. Een rondvraag van de Vlaamse ouderkoepel toont dat aan. De resultaten staan in de morgen. Door het verbod gebruiken jongeren wel vaker hun laptop. De schermtijd is dus zeker niet korter geworden. Ook het aantal gevallen van online pesten is volgens ouders niet afgenomen. Telenet zet vandaag 40% meer technici in. Dat gebeurt na een groot aantal klachten over onder meer internetstoringen. In de eerste 5 maanden van dit jaar kwamen er dubbel zoveel binnen als in diezelfde periode vorig jaar. Zangeres en televisiegezicht Margriet Hermans wordt volgende week woensdag begraven in de kapel van de Merksplaskolonie. Iedereen is welkom op de uitvaartplechtigheid. En wie dat wil, kan haar maandag ook nog een laatste groet brengen in Oud-Turnhout. Margriet Hermans overleed gisteren na een korte strijd tegen een hersentumor. Ze is 72 geworden. Bij een Oekraïense droneaanval in de stad Simferopol is vanmorgen een dode gevallen. Nog eens 3 mensen raakten gewond. De stad ligt op de Krim, het schiereiland dat door Rusland geannexeerd werd. In de havenstad Sebastopol konden de Russen dan weer 20 Oekraïense drones uit de lucht halen. Enkele gebouwen liepen daarbij schade op. Het is onzeker of Racing Genk-speler Zakaria El Ouadi zal kunnen deelnemen aan het WK voetbal. Hij zou gisteren met de Marokkaanse selectie naar de VS vertrekken, maar er waren problemen met zijn visum en daardoor hebben de luchtvaartautoriteiten hem tegengehouden. De Marokkaanse voetbalbond probeert een oplossing te vinden. Marokko komt voor het eerst in actie op het WK op 14 juni, speelt dan tegen Brazilië. We krijgen wisselvallig weer en het kan ook onweren bij maxima rond de 18 graden. In de late namiddag wordt het droger en aan zee kan de zon er zelfs even doorkomen. Ook morgen blijft het wisselvallig met geregeld een bui.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek.
3: Radio Ninove. Goedemorgen.

Sia met Gimme Love bij Radio Nienhoven. Fijne morgen, de beste muziek tijdens je werkdag hier bij Radio Nienhoven. Zometeen Bruno Mars, I Just Might. En ook Lisa Stansfield. Lisa, moet ik zeggen, Stansfield staat klaar met Change. Na Sam Sparrow, dit is Black and Gold.

0: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
2: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienoven. Aan de Desirée de Botkaai, recht tegenover de Oude Kaaibrug. Carwash Dodane.
3: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
4: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
5: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
4: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
6: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
4: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Argenta Nienoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
9: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.

verrassing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen.

Als je op zaterdagavond iets leuk wil doen met nieuwe vrienden of je bent beu om altijd wie is het te spelen. Ik speel dat graag, dat is eenvoudig. Maar je wil eens een ander woordspel proberen, dan kan dat nu zaterdag bij Spellenclub Kierewiet. Zaterdag in het buurthuis Kouterken. Het zijn de betere woordspellen die je thuis niet hebt liggen en je leert dat daar spelen. Alles is gratis. Een drankje, een hapje, dat moet je wel betalen natuurlijk. Zaterdag is dat vanaf 7 uur 's avonds tot 10:30 in het buurthuis Kouterken. Zeker de moeite om dat eens te proberen. Elton John met Rocketman hoor je zo meteen. Na Boef, dit is Habiba. Ah.

0: Donderdag 4 juni, dit is het nieuws uit Nienhoven. De stad Nienhoven organiseert van 1 tot en met 3 juli een aangepast sportkamp voor mensen met een fysieke of mentale beperking. De deelnemers kunnen gedurende 3 dagen kennis maken met verschillende sport- en spelactiviteiten zoals balspelen, atletiek, boogschieten en bewegen op muziek. Het kamp vindt plaats in sporthal Sportstikske en staat onder begeleiding van ervaren monitoren. Alle details lees je op radioninove.be. Jana Ravijts uit Geraarsbergen is verkozen tot nieuwe Instagram-ambassadeur van Ninja Shopping. Na een oproep in april ging het shoppingcentrum op zoek naar een enthousiaste content creator die het centrum tot het einde van dit jaar op sociale media vertegenwoordigt. De keuze viel op Jana Ravijts uit Geraarsbergen, die al 10 jaar actief is als influencer. Jana wil Ninja op een spontane en authentieke manier in de kijker zetten en de sfeer van het winkelcentrum delen met haar volgers. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
2: Juwelier Nachtergale,
3: we helpen je graag.
4: We love Nienhoven.

Pink en get the party started. Goedemorgen, een wisselvallige donderdag vandaag, want dat had je al begrepen. Temperatuur zit oké, rond de 19 graden. Morgen hetzelfde weerbeeld. Het weekend kondigt zich voorlopig droog aan in Nienhoven bij 9.

Week in the presence of beauty van Alison Moyet. Studenten, ja, het is niet simpel. Ik heb er thuis ook twee, die zitten nog in de humaniora, dus het valt nog behoorlijk mee. Maar als je studenten hebt in het hogere onderwijs, is het altijd leuk dat ze gemotiveerd kunnen studeren, bijvoorbeeld samen met andere studenten. En dat kan hier in Nienhoven in de studiezaal De Berdam. Die is elke dag open vanaf 8 uur, in het weekend 9 uur. In de week kan je tot 10 uur studeren, in het weekend tot 8 uur. Plek reserveren is niet nodig, of niet mogelijk tenminste. Dus de eerste die er zijn, die hebben een plek. First come, first serve. Meer informatie op de Facebookpagina Studeer.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: We hebben vorig jaar met z'n allen voor ruim 18 miljard euro online inkopen gedaan. Dat is ruim 5% meer dan in 2024. De cijfers komen van de Belgische e-commerce federatie Bekom. Het zijn wel vooral buitenlandse webshops die met de winst gaan lopen ten koste van onze economie. Ruim 6 op de 10 Belgen kopen op Chinese websites als Shein. 8 op de 10 ouders staan achter het smartphoneverbod op school. Een rondvraag van de Vlaamse ouderkoepel toont dat aan. De resultaten staan in de morgen. Door het verbod gebruiken jongeren wel vaker hun laptop. De schermtijd is dus zeker niet korter geworden. Ook het aantal gevallen van online pesten is volgens ouders niet afgenomen. Telenet zet vandaag 40% meer technici in. Dat gebeurt na een groot aantal klachten over onder meer internetstoringen. In de eerste 5 maanden van dit jaar kwamen er dubbel zoveel binnen als in diezelfde periode vorig jaar. Zangeres en televisiegezicht Margriet Hermans wordt volgende week woensdag begraven in de kapel van de Merksplaskolonie. Iedereen is welkom op de uitvaartplechtigheid. En wie dat wil, kan haar maandag ook nog een laatste groet brengen in Oud-Turnhout. Margriet Hermans overleed gisteren na een korte strijd tegen een hersentumor. Ze is 72 geworden. Bij een Oekraïense droneaanval in de stad Simferopol is vanmorgen een dode gevallen. Nog eens 3 mensen raakten gewond. De stad ligt op de Krim, het schiereiland dat door Rusland geannexeerd werd. In de havenstad Sebastopol konden de Russen dan weer 20 Oekraïense drones uit de lucht halen. Enkele gebouwen liepen daarbij schade op. Het is onzeker of Racing Genk-speler Zakaria El Ouadi zal kunnen deelnemen aan het WK voetbal. Hij zou gisteren met de Marokkaanse selectie naar de VS vertrekken, maar er waren problemen met zijn visum en daardoor hebben de luchtvaartautoriteiten hem tegengehouden. De Marokkaanse voetbalbond probeert een oplossing te vinden. Marokko komt voor het eerst in actie op het WK op 14 juni. Het speelt dan tegen Brazilië. We krijgen wisselvallig weer en het kan ook onweren bij maxima rond de 18 graden. In de late namiddag wordt het droger en aan zee kan de zon er zelfs even doorkomen. Ook morgen blijft het wisselvallig met geregeld een bui.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten?
1: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
0: Doen we niet. De tijd nemen, zodat je de beurs beter begrijpt?
2: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai,

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het

0: Ruben van Gucht, Blackprint, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansi, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets.
2: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij RAF. Meer info op www.keukensninove.be.

Stargazing van Miles Smith. Volgende week zaterdag dan wordt er een uitstap naar Brussel georganiseerd door het Davidsfonds van Haaltert. Men gaat de ateliers van de Munt daar in Brussel bezoeken met een gids. Die gaat je meenemen naar het kloppend hart van deze cultuurtempel. Dat bezoek aan de ateliers van de Munt vindt plaats volgende week zaterdag dus. Vertrek aan het station in Haaltert om 1 uur. Deelnemen kost €12 voor Davidsfondsleden. Niet-leden betalen €15. Het treinticket is niet inbegrepen. Vooraf inschrijven is verplicht en dat doe je via mail. Dat mailadres dat vind je in onze activiteitenkalender op onze website radioninove.be. Met Cat Courtship nu, met My Life Music.

Helemaal weg ben ik van dat nummer So Easy van Olivia Dean. Er is straks het nieuws uit jouw stad met aandacht voor een sportkamp georganiseerd door de stad Nienhoven. En er is ook een nieuwe Instagram-ambassadeur voor Ninja Shopping. Meer daarover zometeen. Eerst deze van Freddie James.

0: Donderdag 4 juni, dit is het nieuws uit Nienhoven. De stad Nienhoven organiseert van 1 tot en met 3 juli een aangepast sportkamp voor mensen met een fysieke of mentale beperking. De deelnemers kunnen gedurende 3 dagen kennis maken met verschillende sport- en spelactiviteiten zoals balspelen, atletiek, boogschieten en bewegen op muziek. Het kamp vindt plaats in sporthal Sportstikske en staat onder begeleiding van ervaren monitoren. Alle details lees je op radioninoven.be. Jana Ravijts uit Geraarsbergen is verkozen tot nieuwe Instagram-ambassadeur van Ninja Shopping. Na een oproep in april ging het shoppingcentrum op zoek naar een enthousiaste content creator die het centrum tot het einde van dit jaar op sociale media vertegenwoordigt. De keuze viel op Jana Ravijts uit Geraarsbergen, die al 10 jaar actief is als influencer. Jana wil Ninja op een spontane en authentieke manier in de kijker zetten en de sfeer van het winkelcentrum delen met haar volgers. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
1: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
2: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
1: Ah, dan doen we het allebei, hè?
2: Voilà.
3: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
4: Ninja Shopping.
3: Dubbel plezier van hier.
5: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
6: Juwelier Nachtergale.
7: We helpen je graag.
8: Yeah, yeah. Radio Nienhoven.
9: We love Nienhoven.

0: Story of My Life van One Direction. Het is grijs op dit ogenblik. Er vallen in de loop van de namiddag nog wat regen en of onweersbuien. Pas later tegen de avond toe krijgen we ook wat zon te zien. Dan halen we ook de maximumtemperatuur, zo'n 18 graden. Daarboven waait er vandaag een goed voelbare west- tot zuidwestenwind. Ja, het lijkt wel een herfstdag in oktober.
1: Danny de Man.

Ja, dat zijn zomerse, zuiderse klanken uit Spanje. Enrique Iglesias met Bailamos. Ik heb een heel mooie klassieker klaarstaan van de Culture Club. Do you really want to hurt me? Maar eerst Marshmallow met Jelly Roll in Holy Water. Goedemorgen.

Het was de doorbraak voor Boy George en de Culture Club deze. Do you really want to hurt me? Nuttig om even mee te geven op de Steenweg N405. Meer bepaald tussen Denderleeuw en Nienhoven. Daar wordt ter hoogte van de voormalige schroothandel het fietspad over enkele tientallen meters hersteld. Dat was in zeer slechte staat. En dat wordt nu dus aangepakt door het agentschap Wegen en Verkeer. En dat brengt met zich mee dat het doorgaand autoverkeer tussen Denderleeuw en Nienhoven beurtelings moet passeren langs de werfzone. En dat gebeurt via tijdelijke verkeerslichten. Dus toch wat uitkijken daar op de Steenweg N405 voor fietsers en voetgangers. Werd trouwens ook voor een veilige passage gezorgd al daar. De werken zouden duren tot 17 juni, mits het weer wat mee zit natuurlijk.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: We hebben vorig jaar met z'n allen voor ruim 18 miljard euro online inkopen gedaan. Dat is ruim 5% meer dan in 2024. De cijfers komen van de Belgische e-commerce federatie Bekom. Het zijn wel vooral buitenlandse webshops die met de winst gaan lopen ten koste van onze economie. Ruim 6 op de 10 Belgen kopen op Chinese websites als Shein. 8 op de 10 ouders staan achter het smartphoneverbod op school. Een rondvraag van de Vlaamse ouderkoepel toont dat aan. De resultaten staan in de morgen. Door het verbod gebruiken jongeren wel vaker hun laptop. De schermtijd is dus zeker niet korter geworden. Ook het aantal gevallen van online pesten is volgens ouders niet afgenomen. Telenet zet vandaag 40% meer technici in. Dat gebeurt na een groot aantal klachten over onder meer internetstoringen. In de eerste 5 maanden van dit jaar kwamen er dubbel zoveel binnen als in diezelfde periode vorig jaar. Zangeres en televisiegezicht Margriet Hermans wordt volgende week woensdag begraven in de kapel van de Merksplaskolonie. Iedereen is welkom op de uitvaartplechtigheid. En wie dat wil, kan haar maandag ook nog een laatste groet brengen in Oud-Turnhout. Margriet Hermans overleed gisteren na een korte strijd tegen een hersentumor. Ze is 72 geworden. Bij een Oekraïense droneaanval in de stad Simferopol is vanmorgen een dode gevallen. Nog eens 3 mensen raakten gewond. De stad ligt op de Krim, het schiereiland dat door Rusland geannexeerd werd. In de havenstad Sebastopol konden de Russen dan weer 20 Oekraïense drones uit de lucht halen. Enkele gebouwen liepen daarbij schade op. Het is onzeker of Racing Genk-speler Zakaria El Ouadi zal kunnen deelnemen aan het WK voetbal. Hij zou gisteren met de Marokkaanse selectie naar de VS vertrekken, maar er waren problemen met zijn visum en daardoor hebben de luchtvaartautoriteiten hem tegengehouden. De Marokkaanse voetbalbond probeert een oplossing te vinden. Marokko komt voor het eerst in actie op het WK op 14 juni, speelt dan tegen Brazilië. We krijgen wisselvallig weer en het kan ook onweren bij maxima rond de 18 graden. In de late namiddag wordt het droger en aan zee kan de zon er zelfs even doorkomen. Ook morgen blijft het wisselvallig met geregeld een bui.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

hoe dan ook van Maxim en Babette. Goedemorgen, je hebt ons gevonden, Radio Nienhoven. 95 FM, maar ook via DAB+ en wereldwijd via de Radio Nienhoven app. Het is goed dat je voor ons hebt gekozen. Dit zijn Simple Minds.

0: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel.
1: In Ninove. Zeg, zin in een koffietje?
2: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
1: Ah wel, we doen het allebei.
2: Ja.
3: Ninia Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
4: Ninia Shopping.
3: Dubbel plezier van hier.

0: Ruben van Gucht, Black Print, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansie, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets!

0: ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
2: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover

sun. Freedom van Grace. De voorleesuurtjes van de Ninofse Bibliotheek. Ze blijven populair, daarom worden ze ook maandelijks meermaals georganiseerd. Zo is er een voorleesuurtje volgende week woensdag voor kinderen vanaf 6 jaar. Thema vakantie. Het voorleesuurtje is uiteraard helemaal gratis en vindt dus plaats in onze bibliotheek op de Graanmarkt. Volgende week woensdag dus om 2:30 vooraf inschrijven is niet nodig. Nick Kamen nu. I promised myself.

0: Sam en Dave met Soul Man. Het is een grijze dag vandaag. Er valt straks nog wat regen. Onweersbui is ook mogelijk. Pas in de late namiddag tegen de avond toe krijgen we wat zon. Bij een maximum temperatuur van 18 graden. En er waait ook een goed voelbare west- tot zuidwestenwind hier in Ninove. Tot zover het weer uit jouw stad. Het nieuws komt er nu aan.
1: Donderdag 4 juni, dit is het nieuws uit Ninove. De stad Ninove organiseert van 1 tot en met 3 juli een aangepast sportkamp voor mensen met een fysieke of mentale beperking. De deelnemers kunnen gedurende 3 dagen kennis maken met verschillende sport- en spelactiviteiten zoals balspelen, atletiek, boogschieten en bewegen op muziek. Het kamp vindt plaats in sporthal Sportstekske en staat onder begeleiding van ervaren monitoren. Alle details lees je op radioninove.be. Jana Ravijt uit Geraarsbergen is verkozen tot nieuwe Instagram-ambassadeur van Ninja Shopping. Na een oproep in april ging het shoppingcentrum op zoek naar een enthousiaste content creator die het centrum tot het einde van dit jaar op sociale media vertegenwoordigt. De keuze viel op Jana Ravijt uit Geraarsbergen, die al 10 jaar actief is als influencer. Jana wil Ninja op een spontane en authentieke manier in de kijker zetten en de sfeer van het winkelcentrum delen met haar volgers. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
2: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
3: Juwelier Nachtergale,
4: we helpen je graag.
5: We love Ninove.
6: Hear the clock ticking on the wall. Losing

E40 met Red Red Wine. De kalender er even bij genomen en dan zien we wie er jarig is vandaag. Dat is onder meer Chris van Tongelen van de Romeo's. Chris van Tongelen wordt er 58. En ook Angelina Jolie is jarig. Zij is toe aan haar 51ste verjaardag op deze 4 juni.

Since You've Been Gone, stevig werk van Kelly Clarkson, die American Idol won in 2002. En 20 jaar later gewoon een sterkere op de Hollywood Walk of Fame. Donderdag vanmiddag, Radio Nienhoven, doen wij even de nieuwe single van Harry Styles. Dit is American Girls.

Dat was Texas met Hello. Nuttig om even aan te stippen. Nienhoven heeft een overkophuis. Dat is een veilige, laagdrempelige ontmoetingsplek voor jongeren tot 25 jaar. Waar ze gewoon binnen kunnen lopen om even tot rust te komen. Om deel te nemen aan activiteiten. Of om te praten over zowel kleine als grote zorgen. Er is altijd wel iemand die daar naar hen luistert. Daar in dat overkophuis. Dat je vindt in de Kuip aan de Parklaan. Hier in onze stad. En je kan daar als jongere 4 dagen in de week terecht. Nog wat meer duiding daarover en de openingsuren. Je vindt het allemaal op de Overkop Nienhoven Instagram pagina of op de officiële website van onze stad nienhoven.be. Loïc Notte is dit nog eens met Rhythm Inside.

0: via 95 FM, DAB+ en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Een verblijf in een rusthuis kost al maar meer. Een bewoner betaalt nu gemiddeld €2.350 per maand. Het gemiddeld netto-pensioen ligt daar zo'n €600 onder. Commerciële woonzorgcentra zijn zo'n €300 duurder dan publieke rusthuizen. Maar seniorenvereniging Okra stelt vast dat de zorg daar niet noodzakelijk beter is. In commerciële woonzorgcentra zijn er zelfs vaak minder zorgkundigen en verpleegkundigen aan het werk. De inspectie van Financiën maakt brandhout van de nieuwe noodwet van minister van Justitie Verlinde. De wet moet het aantal grondslapers in de gevangenissen drastisch verminderen. De huidige wet, die eind vorig jaar van kracht werd, blijkt een tegenovergesteld effect te hebben. Het aantal grondslapers is in één jaar tijd verdrievoudigd. Het zijn er nu al bijna 740. De protesten in het Franstalig onderwijs blijven maar voortduren. De vakbonden verzetten zich tegen de besparingen die de Waalse overheid wil doorvoeren om haar begroting op orde te krijgen. Een van de mogelijke gevolgen is het verdwijnen van de vaste benoeming. De bonden voeren al weken actie in Brussel en Wallonië. Door de protesten hebben verschillende scholen in Luik hun examens geschrapt. Oud Turnhout opent een rouwregister voor zangeres, televisiegezicht en politica Margriet Hermans. Ze woonde in die gemeente. In dienstencentrum Eigenaard kan je een boodschap achterlaten voor haar familie en nabestaanden. Wie wil, kan het register ook online ondertekenen. Margriet Hermans overleed gisteren na een korte strijd tegen een hersentumor. Ze was 72. Israël heeft met drones 3 dorpen aangevallen in het zuiden van Libanon. Over slachtoffers is nog niets bekend. De aanvallen komen er amper enkele uren nadat Israël en Libanon een verlenging van het staakt-het-vuren overeenkwamen. Het is en blijft wisselvallig met geregeld buien. Die kunnen gepaard gaan met onweer. De maxima liggen rond 20 graden. Morgen krijgen we eerst buien. Later wordt het droger en laat de zon zich af en toe zien bij een graad of 19.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek.
3: Beste vrienden, goedemiddag. Het is tijd voor de lunchbreak.

Margriet Hermans is gisteren overleden op 72-jarige leeftijd. Nog geen 3 weken geleden liet ze weten dat ze aan een zeldzame en agressieve kanker leed, een neuroendocrine carcinoom. De chemotherapie die werd opgestart, maar ze was op dat moment al sterk verzwakt. Ze heeft uiteindelijk zelf de beslissing genomen om haar levenseinde te kiezen. Haar dochter Céline die maakte het nieuws bekend met een ontroerend bericht. Voor Vlaanderen was ze een zangeres, een televisiepersoonlijkheid, een politica. Voor mij was ze vooral mijn thuis. De uitvaartplechtigheid die vindt volgende woensdag 10 juni plaats in de Landloperskapel van Merksplas. Maandag 8 juni kan je vanaf 7 uur tot 9 uur 's avonds nog een laatste groet brengen in het rouwcentrum in Oud-Turnhout. Bij wijze van eerbetoon heb ik ze natuurlijk meegebracht deze middag met een nummer dat misschien iets minder bekend is bij het grote publiek, maar waar ze haar vrolijke zelf is zoals ze altijd was.

0: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden?
1: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
0: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
2: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.

0: verrassing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteit verhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek

0: Unlimited, Bad B Live, Willy Sommers, Ruben van Gucht, Black Print, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansie, Louis Filon, Greg Ass, Mark with a K en MC Chucky, Furex, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninoven. Koop nu je tickets.
2: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninoven.be.
3: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
4: Ah. Dan is het ook tijd voor een lunchje.
3: Ah, dan doen we het allebei, hè?
4: Voilà.
5: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
6: Ninja Shopping.
5: Dubbel plezier van hier.

De meeste mensen denken dat het volgende nummer een liefdesnummer is. Wel, dat is het niet. De tekst die gaat over een fotograaf die zijn model uitbuit. Zij is degene die zingt, hij is degene die haar complimentjes geeft om haar te manipuleren. Schrijver Stephen Jones die zei dat het nummer in een kwartier geschreven was. In het Verenigd Koninkrijk haalde het de derde plek. In België bleef het steken in de ultratip. Toch kent iedereen het. Eén van de nummers waarvan je denkt dat je weet waarover het gaat, tot je er eens goed bij stilstaat.

0: Donderdag 4 juni, dit is het nieuws uit Nienoven. De stad Nienoven organiseert van 1 tot en met 3 juli een aangepast sportkamp voor mensen met een fysieke of mentale beperking. De deelnemers kunnen gedurende 3 dagen kennis maken met verschillende sport- en spelactiviteiten zoals balspelen, atletiek, boogschieten en bewegen op muziek. Het kamp vindt plaats in sporthal Sportstikske en staat onder begeleiding van ervaren monitoren. Alle details lees je op radioninoven.be. Jana Ravijts uit Geraarsbergen is verkozen tot nieuwe Instagram-ambassadeur van Ninja Shopping. Na een oproep in april ging het shoppingcentrum op zoek naar een enthousiaste content creator die het centrum tot het einde van dit jaar op sociale media vertegenwoordigt. De keuze viel op Jana Ravijts uit Geraarsbergen, die al 10 jaar actief is als influencer. Jana wil Ninja op een spontane en authentieke manier in de kijker zetten en de sfeer van het winkelcentrum delen met haar volgers. En meer nieuws uit Nienoven vind je op radioninoven.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienoven.

Goed nieuws voor de fans van Céline Dion, want die kondigt 10 extra concerten aan in de La Défense Arena in Parijs. Na de eerdere 16 shows die in een recordtempo uitverkocht raakten, komen er nu nog meer data bij in mei 2027. Goed voor 26 concerten in totaal. Wie nog geen tickets heeft, die krijgt deze week een nieuwe kans via tijdslotten voor geregistreerde fans. De comeback van Dion is bijzonder, want ze leidt aan het stiff person syndroom. Een zeldzame neurologische aandoening die haar jaren uit de running hield. In 2024 trad ze nog op tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs. En nu lijkt de volledige terugkeer er

0: Let me be your lucky star. Shine it down, you shine it down.
1: Twee zussen uit Stockholm, Clara en Johanna Söderberg. Ze begonnen als tieners met filmpjes op YouTube en groeiden uit tot een van de meest gerespecteerde folkduo's van Europa. My Silver Lining stond in 2014 7 weken in de Vlaamse Ultratop. Een jaar later gebruikte Renault het in een reclame en plots kende heel Europa het. Billboard zette het zelfs op hun lijst van beste nummers van dat jaar. Niet slecht voor twee meisjes die gewoon thuis begonnen te zingen.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Een verblijf in een rusthuis kost al maar meer. Een bewoner betaalt nu gemiddeld €2.350 per maand. Het gemiddeld netto-pensioen ligt daar zo'n €600 onder. Commerciële woonzorgcentra zijn zo'n €300 duurder dan publieke rusthuizen. Maar seniorenvereniging Okra stelt vast dat de zorg daar niet noodzakelijk beter is. In commerciële woonzorgcentra zijn er zelfs vaak minder zorgkundigen en verpleegkundigen aan het werk. De inspectie van Financiën maakt brandhout van de nieuwe noodwet van minister van Justitie Verlinde. De wet moet het aantal grondslapers in de gevangenissen drastisch verminderen. De huidige wet, die eind vorig jaar van kracht werd, blijkt een tegenovergesteld effect te hebben. Het aantal grondslapers is in één jaar tijd verdrievoudigd. Het zijn er nu al bijna 740. De protesten in het Franstalig onderwijs blijven maar voortduren. De vakbonden verzetten zich tegen de besparingen die de Waalse overheid wil doorvoeren om haar begroting op orde te krijgen. Een van de mogelijke gevolgen is het verdwijnen van de vaste benoeming. De bonden voeren al weken actie in Brussel en Wallonië. Door de protesten hebben verschillende scholen in Luik hun examens geschrapt. Oud-Turnhout opent een rouwregister voor zangeres, televisiegezicht en politica Margriet Hermans. Ze woonde in die gemeente. In dienstencentrum Eigenaard kan je een boodschap achterlaten voor haar familie en nabestaanden. Wie wil, kan het register ook online ondertekenen. Margriet Hermans overleed gisteren na een korte strijd tegen een hersentumor. Ze was 72. Israël heeft met drones 3 dorpen aangevallen in het zuiden van Libanon. Over slachtoffers is nog niets bekend. De aanvallen komen er amper enkele uren nadat Israël en Libanon een verlenging van het staakt-het-vuren overeenkwamen. Het is en blijft wisselvallig met geregeld buien. Die kunnen gepaard gaan met onweer. De maxima liggen rond 20 graden. Morgen krijgen we eerst buien. Later wordt het droger en laat de zon zich af en toe zien bij een graad of 19.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek.
3: Radio Ninove. Zo, beste vrienden, we kunnen starten met deel 2 van de lunchbreak op deze donderdagmiddag. Fijn dat je luistert.

stad Ninove zoekt een aantal nieuwe mensen. Er zijn vacatures voor een verpleegkundige in het woonzorgcentrum, een deskundige fiscaliteit, een deskundige ruimtelijke ordening, een diensthoofd jeugd en sport, een elektricien, een deskundige coördinatie cultuur, erfgoed en evenementen en een projectverantwoordelijke BOA. Alles over de voorwaarden en selectieprocedure kan je nalezen op ninove.be.

0: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwerpt de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninova.
1: Zeg, zin in een koffietje?
2: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
1: Ah wel, we doen het allebei.
2: Ja.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
3: Ninja Shopping.
0: Dubbel plezier van hier.

0: Ruben van Gucht, Black Print, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansie, Louis Filon, Greg Ass, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninoven. Koop nu je tickets! Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
2: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
3: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninoven aan de Desiree de Botkaai.

0: Fingers crossed.
1: 9 jaar lang had hij geen studioalbum meer uitgebracht. 9 jaar. En dan verschijnt in 2004 ineens Patience. En Amazing is de eerste single van dat album. Hij schreef het voor zijn toenmalige partner Kenny Goss, gewoon als liefdesnummer zonder grote boodschap. In 4 landen stond het op nummer 1. In het Verenigd Koninkrijk haalde het de 4e plek, alsof hij nooit weg was geweest.

0: Donderdag 4 juni, dit is het nieuws uit Nienhoven. De stad Nienhoven organiseert van 1 tot en met 3 juli een aangepast sportkamp voor mensen met een fysieke of mentale beperking. De deelnemers kunnen gedurende 3 dagen kennis maken met verschillende sport- en spelactiviteiten zoals balspelen, atletiek, boogschieten en bewegen op muziek. Het kamp vindt plaats in sporthal Sportstekske en staat onder begeleiding van ervaren monitoren. Alle details lees je op radioninove.be. Jana Ravijts uit Geraarsbergen is verkozen tot nieuwe Instagram-ambassadeur van Ninja Shopping. Na een oproep in april ging het shoppingcentrum op zoek naar een enthousiaste content creator die het centrum tot het einde van dit jaar op sociale media vertegenwoordigt. De keuze viel op Jana Ravijts uit Geraarsbergen, die al 10 jaar actief is als influencer. Jana wil Ninja op een spontane en authentieke manier in de kijker zetten en de sfeer van het winkelcentrum delen met haar volgers. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
2: Juwelier Nachtergale,
3: we helpen je graag. Yeah, yeah.
4: We love Nino.

Zaterdag organiseert de Nienhoofse Bibliotheek een voorleesuurtje voor kinderen van 3 tot 5 jaar. En het thema is dit keer verkeer. Broertjes en zusjes die zijn zoals altijd ook welkom. Het is volledig gratis en er is geen inschrijving nodig. Het start om 10 uur in de Bib op de Graanmarkt hier bij ons in Nienhoven.

Let's go. Zijn echte naam is Christophe Le Friant, een Fransman die zijn naam leende van een personage uit een oude Franse film. World Hold Down was in 2006 zijn tweede grote hit na Love Generation. In meer dan 10 Europese landen haalde het de top 10. In Amerika stond het nummer op 1 in de danshitlijsten. Een remix van het nummer werd genomineerd voor een Grammy en in 2022 pakte producer Fisher het nummer opnieuw op en maakte er weer een hit van in Australië en het Verenigd Koninkrijk. Niet veel nummers doen dat twee keer. Oh.

Einde van de lunchbreak voor deze donderdagmiddag. Ik maak een nieuwe afspraak en dat doen we morgen 12:02. Dan ben ik er opnieuw met de lunchbreak. De laatste voor deze week. Ciao en tot morgen.

0: en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Een verblijf in een rusthuis kost al maar meer. Een bewoner betaalt nu gemiddeld €2.350 per maand. Het gemiddeld netto-pensioen ligt daar zo'n €600 onder. Commerciële woonzorgcentra zijn zo'n €300 duurder dan publieke rusthuizen. Maar seniorenvereniging Okra stelt vast dat de zorg daar niet noodzakelijk beter is. In commerciële woonzorgcentra zijn er zelfs vaak minder zorgkundigen en verpleegkundigen aan het werk. De inspectie van Financiën maakt brandhout van de nieuwe noodwet van minister van Justitie Verlinde. De wet moet het aantal grondslapers in de gevangenissen drastisch verminderen. De huidige wet, die eind vorig jaar van kracht werd, blijkt een tegenovergesteld effect te hebben. Het aantal grondslapers is in één jaar tijd verdrievoudigd. Het zijn er nu al bijna 740. De protesten in het Franstalig onderwijs blijven maar voortduren. De vakbonden verzetten zich tegen de besparingen die de Waalse overheid wil doorvoeren om haar begroting op orde te krijgen. Een van de mogelijke gevolgen is het verdwijnen van de vaste benoeming. De bonden voeren al weken actie in Brussel en Wallonië. Door de protesten hebben verschillende scholen in Luik hun examens geschrapt. Oud Turnhout opent een rouwregister voor zangeres, televisiegezicht en politica Margriet Hermans. Ze woonde in die gemeente. In dienstencentrum Eigenaard kan je een boodschap achterlaten voor haar familie en nabestaanden. Wie wil, kan het register ook online ondertekenen. Margriet Hermans overleed gisteren na een korte strijd tegen een hersentumor. Ze was 72. Israël heeft met drones 3 dorpen aangevallen in het zuiden van Libanon. Over slachtoffers is nog niets bekend. De aanvallen komen er amper enkele uren nadat Israël en Libanon een verlenging van het staakt-het-vuren overeenkwamen. Het is en blijft wisselvallig met geregeld buien. Die kunnen gepaard gaan met onweer. De maxima liggen rond 20 graden. Morgen krijgen we eerst buien. Later wordt het droger en laat de zon zich af en toe zien bij een graad of 19.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek.
3: Radio Ninove. Een goede middag.

paar weken geleden stond hij nog in de afwasdoom. En daar veroverde hij de harten van een pak mensen. Alex Warren was het in Fever Dream. Goedemiddag.

0: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
1: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
0: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
2: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van den Abelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninove. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud.

0: Ruben van Gucht, Blackprint, Roddy Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansi, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furex, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets.
2: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninove.be.

Wat leuk dat ze dit nog eens in de programmering stopten. Stefan Sanchez en M. Byhold met Until I Found You. De Ronde Tafel 74 organiseert Mer du Nord Ninove. Je kan daar genieten van een glaasje bubbels, kraakverse oesters en artisanale garnaalkroketten. En er is ook speelgelegenheid voor de kinderen, zodat de ouders rustig kunnen genieten. Het gaat allemaal door zaterdag 6 juni van 1 tot 8 aan de Abdijkerk aan het Vesbermstraatje van Ninove. De opbrengst gaat naar sociale doelen. Everybody.

Het allerbeste wordt je toegewenst en voor de rest, de boom in zeker, de spreekwoordelijke middelvinger van CeeLo Green hoorde je bij Radio Ninove. Fuck you! Goedemiddag, niets dan goede muziek en zometeen nog eens een update van het nieuws uit de stad. Na de classic van

0: Donderdag 4 juni, dit is het nieuws uit Nienhoven. De stad Nienhoven organiseert van 1 tot en met 3 juli een aangepast sportkamp voor mensen met een fysieke of mentale beperking. De deelnemers kunnen gedurende 3 dagen kennis maken met verschillende sport- en spelactiviteiten zoals balspelen, atletiek, boogschieten en bewegen op muziek. Het kamp vindt plaats in sporthal Sportstikske en staat onder begeleiding van ervaren monitoren. Alle details lees je op radioninoven.be. Jana Ravijts uit Geraarsbergen is verkozen tot nieuwe Instagram-ambassadeur van Ninja Shopping. Na een oproep in april ging het shoppingcentrum op zoek naar een enthousiaste content creator die het centrum tot het einde van dit jaar op sociale media vertegenwoordigt. De keuze viel op Jana Ravijts uit Geraarsbergen, die al 10 jaar actief is als influencer. Jana wil Ninja op een spontane en authentieke manier in de kijker zetten en de sfeer van het winkelcentrum delen met haar volgers. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
1: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
2: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
1: Ah, dan doen we het allebei. Hè?
2: Voilà.
3: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
4: Ninja Shopping.
3: Dubbel plezier van hier.
5: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale in het

DC, wel, dan moet je dit in je oren stoppen, want dit is perfect om op te wandelen. Het is opgenomen in Mars Tempo. The Proclaimers, I'm Gonna Be 500 Miles At. Sunshine on Lead, de album die ze uitbrachten in 1988. Zometeen nog meer nieuws van bij ons. Eerst nog eens Marshmello en Khalid, dit is Number.

0: Omdat jij het bent.
1: Parce que c'est toi.
0: Parce que c'est toi van Axel Red. Na het succes van vorig jaar organiseert het jeugdhuis van Ninove de Crashel opnieuw Back to the Chalet 2.0. DJ Stoffel en Jean die staan er achter de draaitafel. En ik en Hans die zorgen voor de best getapte biertjes. Back to the Chalet 2.0 in jeugdhuis De Crashel. Zaterdag aanstaande 6 juni vanaf 8 uur. De Crashel is in de Gerardsbergse straat, nummer 31.

Feel Good Song uit 1995, Duke met So In Love With You. 90s at 9 vanavond, van 9 tot 10, dus nog meer hits uit de jaren 90. Stilaan richting het nieuws van 3 uur, dat doe ik met een 80s classic van Lionel Richie en dit van Mabel.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Een leerlingenbetoging in Brussel is vanmiddag volledig geëscaleerd. Jongeren schoten vuurwerk af, staken steps in brand en vernielden bushokjes. De politie moest traangas gebruiken om de gemoederen te bedaren. Door de rellen rijdt de Brusselse metro met vertraging. De leerlingen protesteerden tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Daardoor stijgt hun inschrijvingsgeld. Seriemoordenaar Freddy Orion is een tikkende tijdbom met een zeer hoog risico op herval. Dat zegt het Openbaar Ministerie in een advies aan de Gentse Strafuitvoeringsrechtbank. Maar de rechter legde dat naast zich neer en besliste begin deze week dat Orion na een celstraf van 47 jaar vrijkomt met een enkel band. Hij verhuist naar een instelling waar hem een intensief behandeltraject wacht. Orion kreeg in 1980 levenslang voor de moord op 6 mensen. Het personeel bij Volvo Cars in Gent kan nog altijd niet aan de slag. Dat komt door een staking bij toeleverancier Plasman die bumpers levert. De actie daar begon dinsdagavond en een verzoeningsvergadering gisteravond bracht geen oplossing. Daardoor zijn zo'n 4500 arbeiders bij Volvo momenteel economisch werkloos. Nieuwkomers in Vlaanderen zullen voortaan moeten betalen voor een inburgeringstraject. Dat heeft minister van Integratie Krivits beslist. Het traject kost €180, maar veel nieuwkomers ontsnappen daaraan, omdat ze bijvoorbeeld een leefloon krijgen. Krivits wil daar nu verandering in brengen. Alleen voor niet begeleide minderjarigen blijft het traject kosteloos. In Nederland heeft de politie een groot netwerk van mannen opgerold die vrouwen uit hun omgeving drogeerden en verkrachten en daar filmpjes van maakten. Zeker 4 verdachten zijn gearresteerd. De groep wisselde de beelden uit in een chatgroep en de leden gaven elkaar tips. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet duidelijk. Het onderzoek is nog volop bezig. Het blijft wisselvallig en onweerachtig bij een graad of 18. Morgen krijgen we eerst buien, later wordt het droger en klaart het wat op. We halen dan zo'n 19 graden.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek.
3: Hallo, goedemiddag.

0: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel.
1: In Ninove. Zeg, zin in een koffietje?
2: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
1: Ah wel, we doen het allebei.
2: Ja.
0: Ninia Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
3: Ninia Shopping.
0: Dubbel plezier van hier.

0: Ruben van Gucht, Blackprint, Roddy Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansi, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furex, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets!

0: Ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorte doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorte is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorte terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorte.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorte. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
2: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

We zullen ze maar geloven, zeker. Je hebt haar niet nodig van Fleming en Meteor. Het kunstplatform Ruimte 193, dat presenteert voor de eerste keer een duo-expo van Helga Verdoot en Christian van Raamdonk. De tentoonstelling zelf kan je gaan bekijken in Ruimte 193 op de Albertlaan 193. Zaterdag de 6e en zondag de 7e juni. Telkens

0: feestje bij Katy Perry. Ik zou geen andere reden kunnen bedenken dat er firework is. Katy Perry scoorde met dit al 16 jaar terug. Straks nog meer nieuws uit de regio, maar eerst neem ik u nog eens mee naar de jaren 70 voor de Radio Nino The Classic Hit. Dit is Lou Reed en Walk on the Wild Side.
1: Holly came from

0: Donderdag 4 juni, dit is het nieuws uit Nienhoven. De stad Nienhoven organiseert van 1 tot en met 3 juli een aangepast sportkamp voor mensen met een fysieke of mentale beperking. De deelnemers kunnen gedurende 3 dagen kennis maken met verschillende sport- en spelactiviteiten zoals balspelen, atletiek, boogschieten en bewegen op muziek. Het kamp vindt plaats in sporthal Sportstekske en staat onder begeleiding van ervaren monitoren. Alle details lees je op radioninhoven.be. Jana Ravijts uit Geraarsbergen is verkozen tot nieuwe Instagram-ambassadeur van Ninja Shopping. Na een oproep in april ging het shoppingcentrum op zoek naar een enthousiaste content creator die het centrum tot het einde van dit jaar op sociale media vertegenwoordigt. De keuze viel op Jana Ravijts uit Geraarsbergen, die al 10 jaar actief is als influencer. Jana wil Ninja op een spontane en authentieke manier in de kijker zetten en de sfeer van het winkelcentrum delen met haar volgers. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
2: Juwelier Nachtergale,
3: we helpen je graag. Yeah,
4: yeah. Radio Nienhoven. We love Nienhoven.
5: I don't know.

om nog beter te kunnen genieten. Met de oogjes dicht, Snow Patrol en Shut Your Eyes. Radio Ninove heb je aanstaan via 95FM, DAB+, via de stream van onze website of de app. Altijd en overal de beste muziek en het nieuws uit de stad. Nu met Criss Cross Amsterdam.

terecht kunnen in het huis, want daar kan jong en minder jong elkaar gaan ontmoeten bij een tas koffie, thee en een stukje taart. En met de behulp van de La Lorraine Bakery Groep werd er ook een bakkersproject toegevoegd. Het huis is gelegen in de oude pastorie van Okegem, dat is aan de Frans van der Perre Kaai nummer 2.

Fijne donderdagmiddag, 4 juni 2026. De radiozender op het ritme van je leven heb je aanstaan, waar je Jimmy Nail nog eens hoorde met Ain't No Doubt. Zometeen Diane Ross, eerst Ed Sheeran.

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: Een leerlingenbetoging in Brussel is vanmiddag volledig geëscaleerd. Jongeren schoten vuurwerk af, staken steps in brand en vernielden bushokjes. De politie moest traangas gebruiken om de gemoederen te bedaren. Door de rellen rijdt de Brusselse metro met vertraging. De leerlingen protesteerden tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Daardoor stijgt hun inschrijvingsgeld. Seriemoordenaar Freddy Orion is een tikkende tijdbom met een zeer hoog risico op herval. Dat zegt het Openbaar Ministerie in een advies aan de Gentse Strafuitvoeringsrechtbank. Maar de rechter legde dat naast zich neer en besliste begin deze week dat Orion na een celstraf van 47 jaar vrijkomt met een enkel band. Hij verhuist naar een instelling waar hem een intensief behandeltraject wacht. Orion kreeg in 1980 levenslang voor de moord op 6 mensen. Het personeel bij Volvo Cars in Gent kan nog altijd niet aan de slag. Dat komt door een staking bij toeleverancier Plasman die bumpers levert. De actie daar begon dinsdagavond en een verzoeningsvergadering gisteravond bracht geen oplossing. Daardoor zijn zo'n 4500 arbeiders bij Volvo momenteel economisch werkloos. Nieuwkomers in Vlaanderen zullen voortaan moeten betalen voor een inburgeringstraject. Dat heeft minister van Integratie Krivits beslist. Het traject kost €180, maar veel nieuwkomers ontsnappen daaraan omdat ze bijvoorbeeld een leefloon krijgen. Krivits wil daar nu verandering in brengen. Alleen voor niet begeleide minderjarigen blijft het traject kosteloos. In Nederland heeft de politie een groot netwerk van mannen opgerold die vrouwen uit hun omgeving drogeerden en verkrachten en daar filmpjes van maakten. Zeker 4 verdachten zijn gearresteerd. De groep wisselde de beelden uit in een chatgroep en de leden gaven elkaar tips. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet duidelijk. Het onderzoek is nog volop bezig. Het blijft wisselvallig en onweerachtig bij een graad of 18. Morgen krijgen we eerst buien, later wordt het droger en klaart het wat op. We halen dan zo'n 19 graden.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek.
2: Ook nu een goede namiddag.

0: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten?
1: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
0: Doen we niet. De tijd nemen, zodat je de beurs beter begrijpt?
2: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover.

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteit verhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek

0: Ruben van Gucht, Black Prince, Roddy Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansi, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furex, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets.
2: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninove.be.

0: rest in peace.
1: Benson Boone keek nog eens naar boven, naar de sterren waar ze sinds gisteren ook Margriet hebben aan toegevoegd. Dit is Radio Nienhoven met het nieuws uit de stad en de beste muziek. Wel, we halen het niet uit de sterren, maar gewoon van bij jou. Als je bijvoorbeeld wat organiseert met de club, de vereniging of de vrienden, dan mag je ons dat altijd laten weten en wij laten het aan Groot Nienhoven weten. Die event wordt ook vermeld op onze website radionienhoven.be. Dus als je binnenkort wat inricht, laat het ons gerust weten. Stuur het naar agenda@radionienhoven.be. Leg kort uit wat je precies organiseert en vergeet ook je gegevens niet te vermelden.

Altijd en overal de beste muziek bij de Stadsradio. Dat mag ook filmmuziek zijn, zoals in dit geval uit Zootopia 2. Shakira met Zoo. Het nieuws uit de stad komt eraan na dit hier van Rod Stewart, Sailing.

0: Donderdag 4 juni, dit is het nieuws uit Nienhoven. De stad Nienhoven organiseert van 1 tot en met 3 juli een aangepast sportkamp voor mensen met een fysieke of mentale beperking. De deelnemers kunnen gedurende 3 dagen kennis maken met verschillende sport- en spelactiviteiten zoals balspelen, atletiek, boogschieten en bewegen op muziek. Het kamp vindt plaats in sporthal Sportstekske en staat onder begeleiding van ervaren monitoren. Alle details lees je op radioninoven.be. Jana Ravijts uit Geraarsbergen is verkozen tot nieuwe Instagram-ambassadeur van Ninja Shopping. Na een oproep in april ging het shoppingcentrum op zoek naar een enthousiaste content creator die het centrum tot het einde van dit jaar op sociale media vertegenwoordigt. De keuze viel op Jana Ravijts uit Geraarsbergen, die al 10 jaar actief is als influencer. Jana wil Ninja op een spontane en authentieke manier in de kijker zetten en de sfeer van het winkelcentrum delen met haar volgers. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
1: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
2: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
1: Ah, dan doen we het allebei. Hè?
2: Voilà.
3: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
4: Ninja Shopping.
3: Dubbel plezier van hier.
5: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
6: Juwelier Nachtergale.
7: We helpen je graag.
8: Yeah, yeah. Radio Nienhoven. We love Nienhoven.

Music keeps on playing on and on. Basement Jaxx met Red Alert. De familiegroep Dementie richt binnenkort nog iets in. Zometeen wat meer tekst en uitleg na de nieuwe Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

0: Straks van 8 tot 9 hoor je weer een uur lang het beste uit de jaren 80. Want ook op deze donderdag is er 80's at 8. Nick Kershaw was het. And wouldn't it be good? Familiegroep Dementie Nienhoven die organiseert een gezellig lunchmoment voor personen met dementie en hun mantelzorgers. En aansluitend is er ook mogelijkheid om deel te nemen aan een stadswandeling in Nienhoven. De deelnameprijs is €5 per persoon. Inschrijven kan nog tot volgende week dinsdag de 9e juni. En als je toch nog wat meer details wil en hoe je je moet inschrijven wil, dan lees je dat op onze website, in de activiteitenkalender. De lunch zelf die vindt plaats in het woonzorgcentrum Klateringen op de Centrumlaan. Vrijdag 26 juni om 11:30.
1: Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Een leerlingenbetoging in Brussel is vanmiddag volledig geëscaleerd. Jongeren schoten vuurwerk af, staken steps in brand en vernielden bushokjes. De politie moest traangas gebruiken om de gemoederen te bedaren. Door de rellen rijdt de Brusselse metro met vertraging. De leerlingen protesteerden tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Daardoor stijgt hun inschrijvingsgeld. Seriemoordenaar Freddy Orion is een tikkende tijdbom met een zeer hoog risico op herval. Dat zegt het Openbaar Ministerie in een advies aan de Gentse Strafuitvoeringsrechtbank. Maar de rechter legde dat naast zich neer en besliste begin deze week dat Orion na een celstraf van 47 jaar vrijkomt met een enkel band. Hij verhuist naar een instelling waar hem een intensief behandeltraject wacht. Orion kreeg in 1980 levenslang voor de moord op 6 mensen. Het personeel bij Volvo Cars in Gent kan nog altijd niet aan de slag. Dat komt door een staking bij toeleverancier Plasman die bumpers levert. De actie daar begon dinsdagavond en een verzoeningsvergadering gisteravond bracht geen oplossing. Daardoor zijn zo'n 4500 arbeiders bij Volvo momenteel economisch werkloos. Nieuwkomers in Vlaanderen zullen voortaan moeten betalen voor een inburgeringstraject. Dat heeft minister van Integratie Krivits beslist. Het traject kost €180, maar veel nieuwkomers ontsnappen daaraan omdat ze bijvoorbeeld een leefloon krijgen. Krivits wil daar nu verandering in brengen. Alleen voor niet begeleide minderjarigen blijft het traject kosteloos. In Nederland heeft de politie een groot netwerk van mannen opgerold die vrouwen uit hun omgeving drogeerden en verkrachten en daar filmpjes van maakten. Zeker 4 verdachten zijn gearresteerd. De groep wisselde de beelden uit in een chatgroep en de leden gaven elkaar tips. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet duidelijk. Het onderzoek is nog volop bezig. Het blijft wisselvallig en onweerachtig bij een graad of 18. Morgen krijgen we eerst buien, later wordt het droger en klaart het wat op. We halen dan zo'n 19 graden.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek.
3: Radio Ninove. Een hele goede namiddag.

Geen berg is hoog genoeg, geen zee is diep genoeg. Niets houdt me tegen. Ik kan vliegen zonder vleugels over alles heen. Het is een beetje het live lied van Margriet Hermans, een icoon die ons gisteren op 72-jarige leeftijd heeft verlaten. Ze heeft haar eind zelf in handen genomen, zoals ze zelf wou. Margriet, het gaat je goed. Keen opende ons programma op deze donderdag 4 juni met Somewhere Only We Know. En dat was hier ook al Harry Styles met The American Girl. Goedemiddag iedereen, welkom bij de Radio van Stad. We zijn samen tot aan 8 is het 8 vanavond. Ik heb heel wat leuke muziek bij en daartussen verspekt de nodige lokale informatie.

0: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninova.
1: Zeg, zin in een koffietje?
2: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
1: Ah wel, we doen het allebei.
2: Ja.
0: Yes. Ninia Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
3: Ninia Shopping.
0: Dubbel plezier van hier.

0: weer. Festi Loco. Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets. Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
2: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninove. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen...

Gezelschap spelen met de ganse familie, het wordt veel te weinig gedaan deze tijd. Wel, Spellenclub Karrewiet heeft daar een oplossing voor, want die organiseren weer haar maandelijkse spelavond op zaterdag nu aanstaande tussen 7 en half 12 in buurthuis Kouterken, dus op de Kouterbaan 28 in Okegem. Ideaal voor wie graag de betere bordspellen speelt, maar ze thuis niet liggen heeft. Kom in groep, samen met je gezin, of maak nieuwe vrienden tijdens een gezellige avond vol bordspelplezier. Maak samen kennis met de uitgebreide spellencollectie van Spellenclub Karrewiet. Er is geen deelnameprijs en drank en versnaperingen, zelfs hotdogs, zijn verkrijgbaar aan de baas.

Een huwelijksaanzoek dat kan tellen. Dit is een keer van Bruno Mars. I Wanna Marry You. En af en toe gaan we ook eens naar de jaren 60. En dit komt uit het begin van die periode, 1968. Hier is Ed

0: Als je meer van dit soort muziek wil horen, we hebben ook een digitaal kanaal op onze app staande, Radio Ninove Classics. Daar kan je 24 of 24 ook altijd terecht met non-stop de leukste oldies. En dit zal er zeker bij staan. Etta James, I just want to make love to you. Ik heb het uitgebreide weerbericht voor jullie. Vanavond is het droog in het westen. Elders zijn er soms nog felle buien die vergezeld kunnen zijn van onweer. In het centrum wordt het ook vrij snel droog. En later tijdens de nacht ook in de rest van het land. Het blijft vaak bewolkt met enkele opklaringen, vooral in het westen. De minima liggen tussen 8 en 14 graden. De zuidwestenwind wordt zwak tot matig in Hoog-België, matig elders en vrij krachtig aan de kust. Morgen is het eerst zwaar bewolkt met buien. Ze kunnen hier en daar vergezeld zijn van een donderslag, maar het is toch minder dan vandaag. In het uiterste westen wordt het vrij snel beter en in de namiddag verschijnen er stilaan meer opklaringen. De maxima schommelen tussen 14 en 19 graden bij een matige en aan zee een vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. Rukwinden die zijn mogelijk van 40 tot 50 à 60 km per uur.
1: Donderdag 4 juni, dit is het nieuws uit Ninove. De stad Ninove organiseert van 1 tot en met 3 juli een aangepast sportkamp voor mensen met een fysieke of mentale beperking. De deelnemers kunnen gedurende 3 dagen kennis maken met verschillende sport- en spelactiviteiten zoals balspelen, atletiek, boogschieten en bewegen op muziek. Het kamp vindt plaats in sporthal Sportstekske en staat onder begeleiding van ervaren monitoren. Alle details lees je op radioninove.be. Jana Ravijts uit Geraarsbergen is verkozen tot nieuwe Instagram-ambassadeur van Ninja Shopping. Na een oproep in april ging het shoppingcentrum op zoek naar een enthousiaste content creator die het centrum tot het einde van dit jaar op sociale media vertegenwoordigt. De keuze viel op Jana Ravijts uit Geraarsbergen, die al 10 jaar actief is als influencer. Jana wil Ninja op een spontane en authentieke manier in de kijker zetten en de sfeer van het winkelcentrum delen met haar volgers. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
2: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
3: Juwelier Nachtergale,
4: we helpen je graag.
5: We love Ninove.
6: Hear the clock ticking on the wall.

Een grote ster in Frankrijk en ook in het Franstalige gedeelte van ons land. En bij ons geniet hij ook wel wat bekendheid hoor, deze Jean-Jacques Goldman. We draaiden een hitje van hem, Je marche seul.

dat was in de tijd een walsje, ze. Op trouwfeesten, communiefeesten, familiefeesten, enfin. Noordkaap, en ik hou van u. Oh,

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: MR-voorzitter Georges-Louis Boucher is verontwaardigd over het vandalisme dat betogers vanmiddag hebben aangericht in Brussel bij het protest tegen de onderwijsbesparingen in Wallonië. Boucher verwijt ook linkse leerkrachten studenten op te hitsen met foute informatie. Bovenop enkele brandstichtingen en vernielde bushokjes vielen betogers ook Les Engagés-voorzitter Verhoogstraeten aan bij het parlement van de Franse gemeenschap. Hij moest door de politie ontzet worden. De agenten moesten ook het water kanon inzetten om de relschoppers uiteen te drijven. Intussen hebben de meeste betogers het stadscentrum verlaten. In een landbouwbedrijf bij Fleurance in het zuidwesten van Frankrijk is een lichaam gevonden in de buurt waar een week geleden een meisje van 11 verdween. Diverse media melden dat het vermoedelijk om het vermiste kind gaat. De zaak houdt Frankrijk al de hele week in de ban en de politie zoekt al dagenlang met man en macht. Dinsdag is een verdachte opgepakt, een man van 41, op verdenking van ontvoering van het meisje. Het staat nu vast dat het grote olielek in de haven van Antwerpen 2 maanden geleden veroorzaakt is door een gat in de romp van een schip van rederij MSC. Dat blijkt uit onderzoek van de ondernemingsrechtbank van Oost-Vlaanderen. Er zou geen sprake zijn van een grote menselijke fout, al was het schip wel erg zwaar geladen. Het incident in het deurgangdok veroorzaakte grote milieuschade en heel wat hinder voor het scheepvaartverkeer. Voor het eerst in hun geschiedenis staan de Belgische U17 in de finale van het EK voetbal. Via goals van Seke en Benktip klopten de jonge duivels van bondscoach Sven Vermant vanmiddag favoriet Frankrijk. Die naderde na rust nog de 2-1, maar moesten de duimen leggen. De U17 spelen zondagavond de finale in Estland. Tegenstander is ofwel Spanje of Italië. Tot 19 graden bij een stevige wind en af en toe een bui. Dat kan ook vanavond nog het geval zijn. Vannacht wordt het stilaan vrijwel droog met brede opklaringen en minima van 10 tot 14 graden.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek.
3: Radio Ninove. Hele goedenavond.

Als ik niet vergis, was onze opener uit een van de eerste Rocky-films waar Sylvester Stallone zijn brede torso mocht tonen. Survivor met The Eye of the Tiger. En ook Miley Cyrus was al van de partij met The Midnight Sky. En wij zijn nog samen hier in een uur of twee, dus nog tot aan 8 vanavond.

0: beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
1: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
0: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
2: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai.

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek

0: Ruben van Gucht, Blackprint, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansie, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets.
2: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij RAF. Meer info op www.keukensninove.be.

De nieuwe Somber bij de radio van Stad Homeworken. Kaatsen, ja, het was vroeger een begrip bijna in elk dorp hier in Ninoven. Kussen, zoals ze zeggen. En dat gebeurt nog wel in ook, maar dan in amateuristisch verband wel. Ter gelegenheid van Kermis Meerbeke wordt voor de derde keer een kermiscushing op de vroegere Kaatsplein van Meerbeke georganiseerd. Er wordt gespeeld in ploegen van 6 spelers. Inschrijven €30 per ploeg. Dat kan in Café Tube. Het kaatstoernooi, daarvoor moet je zijn aanstaande zondag om 10:00 dus in Meerbeke. En in de namiddag, dan organiseren ze daar een wedstrijd met oude glorieën uit...

Ja, hoe moet het nu verder met ons? Dat vraagt Pink zich af. Maar het is ondertussen helemaal goed gekomen ook. Radio Ninove 95 FM, DAB+, de Radio Ninove app of onze livestream. Waar je ook nog andere zenders vindt, dat weet u wel. En dit komt eruit eentje van Bob Marley.

0: Reggae van de bovenste plank met Bob Marley en de Wailers. Stir it up. Straks het nieuws aan Nino voor het nu het lokale weerbericht. Het regent een beetje bij 17 graden en zuidwestenwind. Het voelt aan als 14, dus het is ietsjes frisser buiten. Vanaf temperaturen rond de 15 graden. De zon die komt morgen op. 6:02. En tegen morgenmiddag krijgen we hier regen en 17 graden.
1: Donderdag 4 juni, dit is het nieuws uit Ninove. De stad Ninove organiseert van 1 tot en met 3 juli een aangepast sportkamp voor mensen met een fysieke of mentale beperking. De deelnemers kunnen gedurende 3 dagen kennis maken met verschillende sport- en spelactiviteiten zoals balspelen, atletiek, boogschieten en bewegen op muziek. Het kamp vindt plaats in sporthal Sportstekske en staat onder begeleiding van ervaren monitoren. Alle details lees je op radioninove.be. Jana Ravijts uit Geraarsbergen is verkozen tot nieuwe Instagram-ambassadeur van Ninja Shopping. Na een oproep in april ging het shoppingcentrum op zoek naar een enthousiaste content creator die het centrum tot het einde van dit jaar op sociale media vertegenwoordigt. De keuze viel op Jana Ravijts uit Geraarsbergen, die al 10 jaar actief is als influencer. Jana wil Ninja op een spontane en authentieke manier in de kijker zetten en de sfeer van het winkelcentrum delen met haar volgers. En meer nieuws uit Ninove vind je op Radio Ninove.

0: ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninova.
2: Love Ninov.

In 1973 was ik 7, dus de herinneringen zijn vaag, maar James Blunt, die kan het zich blijkbaar allemaal heel goed herinneren. 1973.

In de jaren 80 was er een muziekgroep in Duitsland. Die behoorde tot die Neue Welle. Dat was ja hun soort van muziek. De Reichlands Dimensionen van Rheingold uit 1982, meer bepaald. Voor wie tijdelijk of langdurig mobiel is, maar toch graag een boek leest of een film kijkt, dan komt de BIP nu ook aan jouw huis. Hoe werkt het? Wel, je meldt je aan via bip@ninove.be. Vervolgens neemt een vrijwilliger contact met je op voor een eerste kennismaking. Samen bespreken jullie interesses en maken jullie afspraken. Om de 3 weken worden boeken, strips, dvd's of cd's aan huis geleverd. En de gelezen en gekeken dingen worden terug meegenomen.

Wel Marco, als het voor jou hetzelfde blijft, ik slaap toch liever vannacht in mijn eigen bedje, maar het is heel vriendelijk voor de uitnodiging. Je hoeft niet naar huis vannacht. Het gaat weer wat beter met hem na zijn vrijspraak in de rechtbank. Het kan alleen maar nog beter gaan, zeker. En ja, dat is waar. Je hoort Marco Borsato.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: MR-voorzitter Georges-Louis Boucher is verontwaardigd over het vandalisme dat betogers vanmiddag hebben aangericht in Brussel bij het protest tegen de onderwijsbesparingen in Wallonië. Boucher verwijt ook linkse leerkrachten studenten op te hitsen met foute informatie. Bovenop enkele brandstichtingen en vernielde bushokjes vielen betogers ook Les Engagés-voorzitter Verhoogstraeten aan bij het parlement van de Franse gemeenschap. Hij moest door de politie ontzet worden. De agenten moesten ook het waterkanon inzetten om de relschoppers uiteen te drijven. Intussen hebben de meeste betogers het stadscentrum verlaten. In een landbouwbedrijf bij Fleurance in het zuidwesten van Frankrijk is een lichaam gevonden in de buurt waar een week geleden een meisje van 11 verdween. Diverse media melden dat het vermoedelijk om het vermiste kind gaat. De zaak houdt Frankrijk al de hele week in de ban en de politie zoekt al dagenlang met man en macht. Dinsdag is een verdachte opgepakt, een man van 41, op verdenking van ontvoering van het meisje. Het staat nu vast dat het grote olielek in de haven van Antwerpen 2 maanden geleden veroorzaakt is door een gat in de romp van een schip van rederij MSC. Dat blijkt uit onderzoek van de ondernemingsrechtbank van Oost-Vlaanderen. Er zou geen sprake zijn van een grote menselijke fout, al was het schip wel erg zwaar geladen. Het incident in het deurgangdok veroorzaakte grote milieuschade en heel wat hinder voor het scheepvaartverkeer. Voor het eerst in hun geschiedenis staan de Belgische U17 in de finale van het EK voetbal. Via goals van Seke en Benktip klopten de jonge duivels van bondscoach Sven Vermant vanmiddag favoriet Frankrijk. Die naderde na rust nog de 2-1, maar moesten de duimen leggen. De U17 spelen zondagavond de finale in Estland. Tegenstander is ofwel Spanje of Italië. Tot 19 graden bij een stevige wind en af en toe een bui. Dat kan ook vanavond nog het geval zijn. Vannacht wordt het stilaan vrijwel droog met brede opklaringen en minima van 10 tot 14 graden.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek.
3: Radio Ninove. Andermaal, goedenavond.

Kato featuring John van dit jaar. Turn the lights off. En na het nieuws van 7 was er al Anouk met Nobody's Wife. Dat is makkelijk. Ze is van niemand. Ze is gewoon van zichzelf. Nog een klein uurtje zijn we samen, lieve mensen, via de radio van de stad. En ik heb al eens naar de playlist gekeken. Daar zitten nog heel wat pareltjes in. Zowel nieuw als soms minder nieuw. En de nodige lokale informatie heb ik ook nog bij.

Ja, leg dat jeugd maar eens uit, hè. Hemel en hel. Ik denk dat ze er eens mee gaan lachen. Good as hell van Lizzo. Diabetes Liga Aalst-Nienhoven, Gerardsbergen, die organiseren een infoavond met als thema laat tijdig naar je ogen kijken. Tijdens deze infoavond krijg je een helder uitleg over hoe verhoogde bloedsuikerwaarden je zicht kunnen aantasten, welke complicaties mogelijk zijn en waarom een jaarlijkse oogcontrole absoluut noodzakelijk is. De gastspreker die avond is dokter Van der Mijnsbrugge, die is ook arts in A-zorg. Voor de infoavond moet je zijn in het sportcomplex Schotten. Volgende week vrijdag 12 juni om 8 uur in Aalst is dat uiteraard. De toegang is volledig gratis. They say an end can be a start. Feels like a barbarian still alive. It's like a bad day in advance. I feel the chaos around me. A thing I don't try to deny.

Let's go. Shakira en Burna Boy met Die Die. En Queen die kon soms wel eens buiten de lijntjes kleuren. Getuige, dit gezellige liedje, jawel.

0: TikTok. Ik moet eerlijk zijn, ik heb het niet op mijn gsm staan. Misschien nu wel. En mijn dochter van bijna 12, die heeft deze week ook een gsm gekregen. We konden haar niet meer houden. Maar het komt er niet op. Nee, voorlopig zolang wij het in handen hebben. Niet. Maar Kesha, die heeft er een hitje over gemaakt. Het is tijd voor het nieuws uit Nienhoven. En ik heb eerst nog even het plaatselijke weerbericht. 16 graden, het voelt aan als 13 bij een zuidenwind. Het is weer wat gedraaid. Vannacht dalen de temperaturen naar een graad of 15. De zon komt morgen op 2 minuten over 5:30. En als we kijken naar morgen en namiddag, dan krijgen we hier regen en 17 graden.
1: Donderdag 4 juni, dit is het nieuws uit Nienhoven. De stad Nienhoven organiseert van 1 tot en met 3 juli een aangepast sportkamp voor mensen met een fysieke of mentale beperking. De deelnemers kunnen gedurende 3 dagen kennis maken met verschillende sport- en spelactiviteiten zoals balspelen, atletiek, boogschieten en bewegen op muziek. Het kamp vindt plaats in sporthal Sportstikske en staat onder begeleiding van ervaren monitoren. Alle details lees je op radioninoven.be. Jana Ravijts uit Geraarsbergen is verkozen tot nieuwe Instagram-ambassadeur van Ninja Shopping. Na een oproep in april ging het shoppingcentrum op zoek naar een enthousiaste content creator die het centrum tot het einde van dit jaar op sociale media vertegenwoordigt. De keuze viel op Jana Ravijts uit Geraarsbergen, die al 10 jaar actief is als influencer. Jana wil Ninja op een spontane en authentieke manier in de kijker zetten en de sfeer van het winkelcentrum delen met haar volgers. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
2: We love Nienhoven.

De ene is van iemand, zoals Anouk. De deze, die zoekt een man. Tja, The Man I Need van Olivier Dean. En nu een feestje.

Het is niet bij de deur, als je je dat afvraagt. Love Me to Heaven, maar het was een hitje voor de Jonas Brothers. De stad Eindhoven heeft een vacature voor onder andere een verpleegkundige voor het woonzorgcentrum, een deskundige faciliteit, een deskundige ruimtelijke ordening, een diensthoofd jeugd en sport, een vakman / vakvrouw expert elektricien, een deskundige coördinatie cultuur, erfgoed en evenementen en een projectverantwoordelijke BOA. De volledige functieomschrijving, de aanwervingsvoorwaarden en selectieprocedure, die kan je terugvinden op de website van de stad www.nienhoven.be.

Morgen is het vrijdag. Jawel, dan luiden we hier om 5 uur het weekend in met de weekendparty tot 7 uur. Dat betekent dat we er morgen maar 1 uurtje zijn. Maar niet minder leuk daarop. Dus heel graag tot dan. En nu is het tijd voor 80s at 8.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: MR-voorzitter Georges-Louis Boucher is verontwaardigd over het vandalisme dat betogers vanmiddag hebben aangericht in Brussel bij het protest tegen de onderwijsbesparingen in Wallonië. Boucher verwijt ook linkse leerkrachten studenten op te hitsen met foute informatie. Bovenop enkele brandstichtingen en vernielde bushokjes vielen betogers ook Les Engagés-voorzitter Verhoogstraeten aan bij het parlement van de Franse gemeenschap. Hij moest door de politie ontzet worden. De agenten moesten ook het water kanon inzetten om de relschoppers uiteen te drijven. Intussen hebben de meeste betogers het stadscentrum verlaten. In een landbouwbedrijf bij Fleurance in het zuidwesten van Frankrijk is een lichaam gevonden in de buurt waar een week geleden een meisje van 11 verdween. Diverse media melden dat het vermoedelijk om het vermiste kind gaat. De zaak houdt Frankrijk al de hele week in de ban en de politie zoekt al dagenlang met man en macht. Dinsdag is een verdachte opgepakt, een man van 41, op verdenking van ontvoering van het meisje. Het staat nu vast dat het grote olielek in de haven van Antwerpen 2 maanden geleden veroorzaakt is door een gat in de romp van een schip van rederij MSC. Dat blijkt uit onderzoek van de ondernemingsrechtbank van Oost-Vlaanderen. Er zou geen sprake zijn van een grote menselijke fout, al was het schip wel erg zwaar geladen. Het incident in het deurgangdok veroorzaakte grote milieuschade en heel wat hinder voor het scheepvaartverkeer. Voor het eerst in hun geschiedenis staan de Belgische U17 in de finale van het EK voetbal. Via goals van Seke en Benktip klopten de jonge duivels van bondscoach Sven Vermant vanmiddag favoriet Frankrijk. Die naderde na rust nog de 2-1, maar moesten de duimen leggen. De U17 spelen zondagavond de finale in Estland. Tegenstander is ofwel Spanje of Italië. Tot 19 graden bij een stevige wind en af en toe een bui. Dat kan ook vanavond nog het geval zijn. Vannacht wordt het stilaan vrijwel droog met brede opklaringen en minima van 10 tot 14 graden.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: Radio Ninove, nieuws.
1: Bij de protestbetoging door studenten en leerkrachten uit het Franstalig onderwijs in Brussel heeft de politie uiteindelijk een tiental mensen opgepakt. Een groep betogers stichtte donderdag namiddag branden en richtte vernielingen aan en de politie zette traangas en het waterkanon in. Volgens sommige bronnen gingen ze daarbij soms hardhandig te werk. In totaal kwamen 3000 mensen op straat. De minister-president van de Franse gemeenschap heeft al gezegd begrip te hebben voor de onvrede, maar zegt dat de bezuinigingsplannen onverminderd worden doorgevoerd. Op de luchthaven van Frankfurt is een vliegtuig van maatschappij Lufthansa door zijn voorwiel gezakt toen het aan een gate stond. Het gaat om een nieuwe Boeing 787 Dreamliner. Bij het incident zijn verschillende personeelsleden van de Duitse maatschappij gewond geraakt. Er waren op dat ogenblik geen passagiers aan boord. Of het om een menselijke of technische fout ging, is nog onduidelijk. Er is een tweede verdachte opgepakt voor de roofmoord op een man van 30 in de wijk Het Kiel in Antwerpen begin mei. Bij het steekincident viel ook één zwaar gewonde. Eerder was al een Roemeen opgepakt. Na onderzoek is nu ook een tweede man van 36 gearresteerd, die vrijdag voor de onderzoeksrechter verschijnt. Het incident bracht destijds vele honderden nieuwsgierige jongeren uit de wijk op straat en de politie moest alle bemiddelings- en wijkteams inzetten om de gemoederen te bedaren. In de wielerronde van Italië heeft de Italiaanse Elisa Balsamo haar vierde ritzege gepakt. Opnieuw was ze iedereen te snel af in een massaspurt. Voor de klassementsrensters verandert er niets. Anna van der Breggen behoudt de roze trui met een minuut voorsprong op haar landgenote Demi Vollering. De Giro Donne eindigt zondag. En op het tennistoernooi van Roland Garros is de vrouwenfinale bekend. De Russische Mira Andreeva neemt het zaterdag op tegen toernooirevelatie Maja Swalinska. De Poolse is nummer 114 op de wereldranking en ze is de eerste kwalificatiespeelster ooit die in Parijs de finale haalt. Swalinska schakelde eerder onder andere onze Elise Mertens uit. Tijdens de nacht droger, lokaal nog kans op een enkele bui en tot 14 graden. Vrijdag begint zwaar bewolkt en her en der onweerachtig. Na de middag brede opklaringen en tot 19 graden.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

0: via 95FM, DAB+ en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Bij de protestbetoging door studenten en leerkrachten uit het Franstalig onderwijs in Brussel heeft de politie uiteindelijk een tiental mensen opgepakt. Een groep betogers stichtte donderdagnamiddag branden en richtte vernielingen aan en de politie zette traangas en het waterkanon in. Volgens sommige bronnen gingen ze daarbij soms hardhandig te werk. In totaal kwamen 3000 mensen op straat. De minister-president van de Franse gemeenschap heeft al gezegd begrip te hebben voor de onvrede, maar zegt dat de bezuinigingsplannen onverminderd worden doorgevoerd. Op de luchthaven van Frankfurt is een vliegtuig van maatschappij Lufthansa door zijn voorwiel gezakt toen het aan een gate stond. Het gaat om een nieuwe Boeing 787 Dreamliner. Bij het incident zijn verschillende personeelsleden van de Duitse maatschappij gewond geraakt. Er waren op dat ogenblik geen passagiers aan boord. Of het om een menselijke of technische fout ging, is nog onduidelijk. Er is een tweede verdachte opgepakt voor de roofmoord op een man van 30 in de wijk Het Kiel in Antwerpen begin mei. Bij het steekincident viel ook een zwaar gewonde. Eerder was al een Roemeen opgepakt. Na onderzoek is nu ook een tweede man van 36 gearresteerd, die vrijdag voor de onderzoeksrechter verschijnt. Het incident bracht destijds vele honderden nieuwsgierige jongeren uit de wijk op straat en de politie moest alle bemiddelings- en wijkteams inzetten om de gemoederen te bedaren. In de wielerronde van Italië heeft de Italiaanse Elisa Balsamo haar vierde ritzege gepakt. Opnieuw was ze iedereen te snel af in een massaspurt. Voor de klassementsrensters verandert er niets. Anna van der Breggen behoudt de roze trui met een minuut voorsprong op haar landgenote Demi Vollering. De Giro Donne eindigt zondag. En op het tennistoernooi van Roland Garros is de vrouwenfinale bekend. De Russische Mira Andreeva neemt het zaterdag op tegen toernooirevelatie Maja Swalinska. De Poolse is nummer 114 op de wereldranking en ze is de eerste kwalificatiespeelster ooit die in Parijs de finale haalt. Swalinska schakelde eerder onder andere onze Elise Mertens uit. Tijdens de nacht droger, lokaal nog kans op een enkele bui en tot 14 graden. Vrijdag begint zwaar bewolkt en her en der onweerachtig. Na de middag brede opklaringen en tot 19 graden.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: thuis en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Bij de protestbetoging door studenten en leerkrachten uit het Franstalig onderwijs in Brussel heeft de politie uiteindelijk een tiental mensen opgepakt. Een groep betogers stichtte donderdag namiddag branden en richtte vernielingen aan en de politie zette traangas en het waterkanon in. Volgens sommige bronnen gingen ze daarbij soms hardhandig te werk. In totaal kwamen 3000 mensen op straat. De minister-president van de Franse gemeenschap heeft al gezegd begrip te hebben voor de onvrede, maar zegt dat de bezuinigingsplannen onverminderd worden doorgevoerd. Op de luchthaven van Frankfurt is een vliegtuig van maatschappij Lufthansa door zijn voorwiel gezakt toen het aan een gate stond. Het gaat om een nieuwe Boeing 787 Dreamliner. Bij het incident zijn verschillende personeelsleden van de Duitse maatschappij gewond geraakt. Er waren op dat ogenblik geen passagiers aan boord. Of het om een menselijke of technische fout ging, is nog onduidelijk. Er is een tweede verdachte opgepakt voor de roofmoord op een man van 30 in de wijk Het Kiel in Antwerpen begin mei. Bij het steekincident viel ook een zwaar gewonde. Eerder was al een Roemeen opgepakt. Na onderzoek is nu ook een tweede man van 36 gearresteerd, die vrijdag voor de onderzoeksrechter verschijnt. Het incident bracht destijds vele honderden nieuwsgierige jongeren uit de wijk op straat en de politie moest alle bemiddelings- en wijkteams inzetten om de gemoederen te bedaren. In de wielerronde van Italië heeft de Italiaanse Elisa Balsamo haar vierde ritzege gepakt. Opnieuw was ze iedereen te snel af in een massaspurt. Voor de klassementsrensters verandert er niets. Anna van der Breggen behoudt de roze trui met een minuut voorsprong op haar landgenote Demi Vollering. De Giro Donne eindigt zondag. En op het tennistoernooi van Roland Garros is de vrouwenfinale bekend. De Russische Mira Andreeva neemt het zaterdag op tegen toernooirevelatie Maja Swalinska. De Poolse is nummer 114 op de wereldranking en ze is de eerste kwalificatiespeelster ooit die in Parijs de finale haalt. Swalinska schakelde eerder onder andere onze Elise Mertens uit. Tijdens de nacht droger, lokaal nog kans op een enkele bui en tot 14 graden. Vrijdag begint zwaar bewolkt en her en der onweerachtig. Na de middag brede opklaringen en tot 19 graden.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Bij de protestbetoging door studenten en leerkrachten uit het Franstalig onderwijs in Brussel heeft de politie uiteindelijk een tiental mensen opgepakt. Een groep betogers stichtte donderdag namiddag branden en richtte vernielingen aan en de politie zette traangas en het waterkanon in. Volgens sommige bronnen gingen ze daarbij soms hardhandig te werk. In totaal kwamen 3000 mensen op straat. De minister-president van de Franse gemeenschap heeft al gezegd begrip te hebben voor de onvrede, maar zegt dat de bezuinigingsplannen onverminderd worden doorgevoerd. Op de luchthaven van Frankfurt is een vliegtuig van maatschappij Lufthansa door zijn voorwiel gezakt toen het aan een gate stond. Het gaat om een nieuwe Boeing 787 Dreamliner. Bij het incident zijn verschillende personeelsleden van de Duitse maatschappij gewond geraakt. Er waren op dat ogenblik geen passagiers aan boord. Of het om een menselijke of technische fout ging, is nog onduidelijk. Er is een tweede verdachte opgepakt voor de roofmoord op een man van 30 in de wijk Het Kiel in Antwerpen begin mei. Bij het steekincident viel ook een zwaar gewonde. Eerder was al een Roemeen opgepakt. Na onderzoek is nu ook een tweede man van 36 gearresteerd, die vrijdag voor de onderzoeksrechter verschijnt. Het incident bracht destijds vele honderden nieuwsgierige jongeren uit de wijk op straat en de politie moest alle bemiddelings- en wijkteams inzetten om de gemoederen te bedaren. In de wielerronde van Italië heeft de Italiaanse Elisa Balsamo haar vierde ritzege gepakt. Opnieuw was ze iedereen te snel af in een massaspurt. Voor de klassementsrensters verandert er niets. Anna van der Breggen behoudt de roze trui met een minuut voorsprong op haar landgenote Demi Vollering. De Giro Donne eindigt zondag. En op het tennistoernooi van Roland Garros is de vrouwenfinale bekend. De Russische Mira Andreeva neemt het zaterdag op tegen toernooirevelatie Maja Swalinska. De Poolse is nummer 114 op de wereldranking en ze is de eerste kwalificatiespeelster ooit die in Parijs de finale haalt. Swalinska schakelde eerder onder andere onze Elise Mertens uit. Tijdens de nacht droger, lokaal nog kans op een enkele bui en tot 14 graden. Vrijdag begint zwaar bewolkt en her en der onweerachtig. Na de middag brede opklaringen en tot 19 graden.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: Vrijdag 5 juni, dit is het nieuws uit Nienoven. Pascal Schietekat, schepen van openbare werken in Nienoven, is gisteren een dag mee op ronde geweest met de afvalophalers van ILVA. Dat deed hij in het kader van de Week van het Afvalteam, waarbij respect wordt gevraagd voor afvalophalers. Het gemiddelde pensioen is niet voldoende om een rusthuiskamer te kunnen betalen. Dat blijkt uit cijfers van seniorenorganisatie OKRA. Gemiddeld betaal je in onze provincie per maand €2.266 voor een kamer. Woonzorgcentrum Klateringen, in het centrum van de stad, zit daar met €1.932 ruim onder en staat zelfs in de top 10 van goedkoopste rusthuizen in de provincie. En meer nieuws uit Nienoven vind je op radioninoven.be.
1: We love Nienoven.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Bij de protestbetoging door studenten en leerkrachten uit het Franstalig onderwijs in Brussel heeft de politie uiteindelijk een tiental mensen opgepakt. Een groep betogers stichtte donderdag namiddag branden en richtte vernielingen aan en de politie zette traangas en het waterkanon in. Volgens sommige bronnen gingen ze daarbij soms hardhandig te werk.

0: totaal kwamen 3000 mensen op straat. De minister-president van de Franse gemeenschap heeft al gezegd begrip te hebben voor de onvrede, maar zegt dat de bezuinigingsplannen onverminderd worden doorgevoerd. Op de luchthaven van Frankfurt is een vliegtuig van maatschappij Lufthansa door zijn voorwiel gezakt toen het aan een gate stond. Het gaat om een nieuwe Boeing 787 Dreamliner. Bij het incident zijn verschillende personeelsleden van de Duitse maatschappij gewond geraakt. Er waren op dat ogenblik geen passagiers aan boord. Of het om een menselijke of technische fout ging, is nog onduidelijk. Er is een tweede verdachte opgepakt voor de roofmoord op een man van 30 in de wijk Het Kiel in Antwerpen begin mei. Bij het steekincident viel ook één zwaar gewonde. Eerder was al een Roemeen opgepakt. Na onderzoek is nu ook een tweede man van 36 gearresteerd, die vrijdag voor de onderzoeksrechter verschijnt. Het incident bracht destijds vele honderden nieuwsgierige jongeren uit de wijk op straat en de politie moest alle bemiddelings- en wijkteams inzetten om de gemoederen te bedaren. In de wielerronde van Italië heeft de Italiaanse Elisa Balsamo haar vierde ritzege gepakt. Opnieuw was ze iedereen te snel af in een massaspurt. Voor de klassementsrensters verandert er niets. Anna van der Breggen behoudt de roze trui met een minuut voorsprong op haar landgenote Demi Vollering. De Giro Donne eindigt zondag. En op het tennistoernooi van Roland Garros is de vrouwenfinale bekend. De Russische Mira Andreeva neemt het zaterdag op tegen toernooirevelatie Maja Swalinska. De Poolse is nummer 114 op de wereldranking en ze is de eerste kwalificatiespeelster ooit die in Parijs de finale haalt. Swalinska schakelde eerder onder andere onze Elise Mertens uit. Tijdens de nacht droger, lokaal nog kans op een enkele bui en tot 14 graden. Vrijdag begint zwaar bewolkt en her en der onweerachtig. Na de middag brede opklaringen en tot 19 graden.
1: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: Vrijdag 5 juni, dit is het nieuws uit Nienhoven. Pascal Schietekat, schepen van openbare werken in Nienhoven, is gisteren een dag mee op ronde geweest met de afvalophalers van ILVA. Dat deed hij in het kader van de Week van het Afvalteam, waarbij respect wordt gevraagd voor afvalophalers. Het gemiddelde pensioen is niet voldoende om een rusthuiskamer te kunnen betalen. Dat blijkt uit cijfers van seniorenorganisatie OKRA. Gemiddeld betaal je in onze provincie per maand €2.266 voor een kamer. Woonzorgcentrum Klateringen, in het centrum van de stad, zit daar met €1.932 ruim onder en staat zelfs in de top 10 van goedkoopste rusthuizen in de provincie. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
1: We love Nienhoven.

0: en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Bij de protestbetoging door studenten en leerkrachten uit het Franstalig onderwijs in Brussel heeft de politie uiteindelijk een tiental mensen opgepakt. Een groep betogers stichtte donderdag namiddag branden en richtte vernielingen aan en de politie zette traangas en het waterkanon in. Volgens sommige bronnen gingen ze daarbij soms hardhandig te werk. In totaal kwamen 3000 mensen op straat. De minister-president van de Franse gemeenschap heeft al gezegd begrip te hebben voor de onvrede, maar zegt dat de bezuinigingsplannen verminderd worden doorgevoerd. Op de luchthaven van Frankfurt is een vliegtuig van maatschappij Lufthansa door zijn voorwiel gezakt toen het aan een gate stond. Het gaat om een nieuwe Boeing 787 Dreamliner. Bij het incident zijn verschillende personeelsleden van de Duitse maatschappij gewond geraakt. Er waren op dat ogenblik geen passagiers aan boord. Of het om een menselijke of technische fout ging, is nog onduidelijk. Er is een tweede verdachte opgepakt voor de roofmoord op een man van 30 in de wijk Het Kiel in Antwerpen begin mei. Bij het steekincident viel ook een zwaar gewonde. Eerder was al een Roemeen opgepakt. Na onderzoek is nu ook een tweede man van 36 gearresteerd, die vrijdag voor de onderzoeksrechter verschijnt. Het incident bracht destijds vele honderden nieuwsgierige jongeren uit de wijk op straat en de politie moest alle bemiddelings- en wijkteams inzetten om de gemoederen te bedaren. In de wielerronde van Italië heeft de Italiaanse Elisa Balsamo haar vierde ritzege gepakt. Opnieuw was ze iedereen te snel af in een massaspurt. Voor de klassementsrensters verandert er niets. Anna van der Breggen behoudt de roze trui met een minuut voorsprong op haar landgenote Demi Vollering. De Giro Donne eindigt zondag. En op het tennistoernooi van Roland Garros is de vrouwenfinale bekend. De Russische